0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Hij beëindigde zijn interland carrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends is het eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag. Mijn naam is Camille en we werden even wakker met muziek van Frédéric Chopin. En van die impromptus die je misschien nog wel kent. Gespeeld door Nikita Magalov. Vandaag een hoop moois op de planning. We gaan luisteren naar Felix Mendelssohn Bartholdy. We gaan luisteren naar Johannes Ockeghem en Carl Philipp Emanuel Bach. Een van de familieleden van de grote Johann Sebastian. Maar belangrijker nog, we gaan eigenlijk je voorbereiden op de klassieke top 400. Want het is de woensdag en we werken ons de hele week heen door die geweldige lijst. Dus als jij incheckt bij NPO Klassiek vandaag, fijn dat je luistert. We gaan verder met een van die pianoconcerten van Wolfgang Amadeus Mozart. Zijn 23e, dus het derde deel. Life of Ansnes is de pianist.

0: Het 23e pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. Ik ging ervan uit dat je zelf ook wel herkende welke van de zoveel het zijn. Ik weet eigenlijk niet eens hoeveel hij er geschreven heeft. Maar deze is toch wel heel bijzonder. Het derde deel, Allegro Assai. Je hoorde de pianist live over Ansnes, begeleid door het Mahler Kamerorkest. En nu we toch in de orkestrale sfeer zitten, ik heb eigenlijk wel zin om een wat langer stuk muziek te luisteren.
1: Het ochtendconcert.
0: Ja, en vandaag in het ochtendconcert. Het vioolconcert van Felix Mendelssohn Bartholdy in E klein. We gaan luisteren naar het eerste en het tweede deel. En het stuk 1844. Je zou dan bij jezelf denken dat er toch al zoveel vioolconcerten tegen die tijd zijn geschreven. Dan wat heeft Felix Mendelssohn er nou nog aan toe te voegen? Nou, best wel veel. Het is sowieso een hele toffe manier om de viool en het orkest af te wisselen. Waar het tot die tijd vaak in vioolconcerten zo was dat de viool dan aan het spelen is en het orkest even zijn mond moest houden en vice versa. Is in dit werk eigenlijk die twee elementen veel meer met elkaar vervlochten. En het concert werkt in één onafgebroken boog met drie delen die naadloos in elkaar overgaan. Het derde deel hou je even van me te goed. Het stuk is eigenlijk gebouwd op twee ideeën die een beetje om elkaar heen draaien. Je hebt een soort wilde, ja, gepassioneerde melancholische melodie. En daarnaast voel je ook een soort verlangen. Een soort verlangen naar iets dat er misschien niet helemaal aankomt of niet helemaal wordt ingelost. Ik ben benieuwd of jij dat ook hoort. Je hoort Tjoukan Siranossian op viool, begeleid door Anima Eterna onder leiding van Jacob Lehmann.

0: Vandaag, in het ochtendconcert. Dit was het tweede vioolconcert van Felix Mendelssohn Bartholdy in E klein. En je hoorde de eerste twee delen. Violist Tjukan Siranossian, begeleid door het Anima Aeterna, onder leiding van Jacob Leeman.
1: Voor de dag, met Camille Jansen. Op NPO Klassiek.
0: Ja, ik heb eigenlijk wel zin om nu even wat van de menselijke stem te luisteren. Even wat koormuziek. En dit is muziek van Johannes Ockeghem. Een Franco-Vlaamse componist uit de Renaissance. Hele oude muziek, dus meer dan 5 eeuwen oud. Missa Prolationem Gloria, gezongen door het Hilliard Ensemble. Onder leiding van Paul Hillier. En iedere keer als ik die naam zie, Johannes Ockeghem, deze Vlaamse componist van zoveel eeuwen geleden, dan vraag ik me altijd af, zou deze Vlaming nou ook van bier gehouden hebben? Zou hij nou ook wel eens een patatje gegeten hebben? Ik was in Brussel afgelopen weekend. En ik moet altijd, ja, België is toch altijd, het is zo romantisch, het is zo fijn. Het lijkt me een hele leuke vent om een keer mee de kroeg in te gaan. Deze Johannes Ockeghem. Volgens mij zou hij daar nog wel eens wat inspirerends kunnen zeggen.

Muziek van Carl Philipp Emanuel Bach. Een van de familieleden van de grote Johann Sebastian. En daarvoor hoorde je renaissance muziek van Johannes Ockeghem. En als je je net bij ons voegt, fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag, mijn naam is Camille. En we gaan even verder met wat hoffelijke muziek van Jean-Philippe Rameau. Uit zijn opera Zaïs. Meer dan 2,5 eeuw oud, dames en heren. In Parijs, 1748, gaat dit in première. Oh, wat had ik daar graag bij willen zijn. Je hoort Julien Précardien als Zaïs, de tenor, begeleid door Le Talent Lyrique.

Muziek van Jean-Philippe Rameau, gezongen door Julien Precordien. Echt een Frans feestje, want het is begeleid door het ensemble Les Talents Lyriques. Straks in het volgende uur nog veel meer mooie muziek. Albert Roussel staat er op de planning. Er staat gay muziek op de planning. Er staat muziek op de planning van Satie. En een gedicht van Ingmar Heitse over Paulien Cornelissen. En natuurlijk ook nog eens de daad bij het woord, of woord voor de dag. Kleine tipje van de sluier, het woord van de dag. Daar zit het woord neus in. Heel benieuwd of je dat woord kent. Dat en nog veel meer. Fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Mijn naam is Camille. Dit is Voor de Dag. Ik ga je nog een klein stukje horen van het klarinetquintet van Johannes Brahms. Blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. Vrijdagavond hoor je de nummer 1 van de klassieke top 400. Maar het feest is daarna nog niet voorbij. Sluit de week in stijl af met het klassieke top 400 concert. Live vanuit Tivoli Vredenburg nog één keer de mooiste en meest geliefde hoogtepunten. Gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest. Kijk en luister mee naar het klassieke top 400 concert. Vrijdag vanaf 8 uur hier op NPO Klassiek. NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends is het eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie, een orkestraal meesterwerk, van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Probeer ED Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
8: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën, Ontdek deze concerten en meer op philharlem.nl.
9: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
10: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
8: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philharlem.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Tickets op operarebels.nl.
14: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
15: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
16: NPO Klassiek.

0: Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag. Mijn naam is Camille. En je hoorde het eerste deel uit de eerste symfonie van Albert Roussel, gespeeld door het Orchestre Philharmonique de Radio France. Ja, en we hebben vandaag een hele mooie dag op de planning. We gaan natuurlijk verder met de top 400. Ja, dat is natuurlijk sowieso heel erg bijzonder. Maar ik wilde ook eventjes iets uitlichten. Namelijk het overlijden van Paulien Cornelissen vorige week. Ik had de eer om haar in mei te ontmoeten, omdat ik meedoe aan het huidige seizoen van De Slimste Mens. En tijdens de opnames leek ze zo levenslustig en zo krachtig. En ik ben echt in en in verdrietig over haar overlijden. Daar ben ik natuurlijk niet de enige in. Normaal dichten we altijd de nacht rond dit uur met een klein gedicht. En het leek me passend om een gedicht te pakken van Ingmar Heitse, dat hij deze week schreef. En naar aanleiding van het overlijden van Paulien, voor Paulien. En dat heet Schrijvend Kijken.
1: Dichten van de nacht.
0: Je woont nu in de taal waar je naar keek. Niemand kon zo schrijvend kijken. Niemand zoals jij dat deed. Overal dozen, ontheemde woorden, zinnen. Zoveel onderwerpen om iets slims en moois en grappigs van te zeggen. Maar de gang staat vol met stapels hartjes en bloemen, tranen, foto's. Overal gedichten rondom jouw gezicht. Honderden momenten die tevoorschijn kwamen toen we hoorden dat de zin van jouw leven uitgesproken was. Misschien is dit niet waar. En ben je juist verhuisd naar de gesprekken die we voeren. Doordat je er niet bent, ben je er meer. Alsof je in ons aarzelt. Naast een synoniem voor deur staat, mogelijk zelfs talent, omdat dat mooier klinkt. Alsof dood opeens een woord blijkt voor iets mooiers, zoveel mooier dan voorbij.

0: Muziek van Henry Purcell uit Dido en Aeneas. In een bijzondere bewerking, dat had je waarschijnlijk zelf ook al door. Raquel Andueza, die zingt het hier samen met de gitarist Wolfgang Mutspiel. Begeleid door L'Arpeggiata. Ja, normaal staat mijn collega Willem de Vries hier op woensdagochtend. Als je een oplettende luisteraar bent, dan heb je misschien al door dat... Huh, Camille op de woensdag? Willem gisteren? Ja, klopt. We zijn even gereld. En Willem die heeft een producer, Martin, en die is wel bij mij in de studio. En die heeft op woensdag altijd een leuke rubriek waarin hij praat over game muziek. En vandaag komt hij met muziek uit het spel Life is Strange. En dit spel heeft een soundtrack. En daar gaat Martin even wat over vertellen. Martin, wat is Life is Strange? Waar gaat het over?
1: Nou, Life is Strange is een spel uit 2016, ja? Waarin je een karakter speelt, Maxine, of Max. Een meisje van zo net 18 jaar die begint als fotograaf-kunstenaar.
0: Oh, dat klinkt heel leuk. Is dat een game?
1: Dat is een game.
0: Oh, tof.
1: In het begin een oude vriendin van haar vermoord ziet worden.
0: Oh, dat is minder leuk.
1: Dat is minder leuk. En erachter komt dat ze treit terug kan draaien.
0: Oh.
1: En met die tijdkrachten speel je dus door een heel indringend en intens verhaal, waarin je de onderwereld van dit kleine dorpje aan de westkust van Amerika ontrafelt. De muziek die daarbij past is heel erg 2010 indie film. Rock, alt-rock, country rock. Maar ook enkele stukken die gecomponeerd zijn om toch de zware emotionele momenten die kracht te geven die het nodig heeft wat je niet uit country of folk kan halen. En dat is een stuk van vandaag.
0: Wauw, het klinkt oprecht als een hele interessante game eigenlijk wel. Ik ben er wel heel benieuwd. Ik ga even googlen hoe dit eruit ziet. En wie weet ga ik nog wel spelen vanmiddag. En wie weet trouwens, jij ook, daar thuis. Ik zie hier in het draaiboek, en ik citeer eventjes, de componist is Jonathan Morali. Of Jonathan Morali. En dit stuk heet dus Golden Hour uit de game Life is Strange. Dankjewel, Martin.

0: Muziek van Isaac Albéniz, El Polo. Wat volgens mij zoiets betekent als de pool of de polosport. Je hoort de pianist Alicia de la Rocha. Ik heb eigenlijk wel zin om wat muziek te luisteren van Johann Sebastian Bach.
1: Onverwacht.
0: Maar als je NPO Klassiek en Voor de Dag al wat langer luistert dan vandaag, dan weet je dat we dat altijd net even met een twist doen. Altijd net even op een andere manier dan waar de grote Johann Sebastian het voor bedoeld had. De meest gekke dingen komen voorbij. Bach op een instrument gemaakt van knolselderij. Bach gespeeld op pedaalemmers, op neusfluit of op marimba gemaakt van drijfhout. Maar altijd met de onderliggende gedachte dat het eigenlijk geen donder uitmaakt op welk instrument je Bach speelt. Het blijft altijd goed, omdat die noten zo verschrikkelijk mooi zijn. En vandaag een beetje een gouden ouwe, ook wel een klein beetje een inkopper. Ik wilde je een versie laten horen van een trompetist, Jean Saint-Loubert, die zichzelf begeleidt met een synthesizer en dan op trompet die bekende melodie speelt, die je vast meteen zal herkennen. Ik vind het heel mooi. Ik hoop jij ook.

De vijfde concerto grosso van Georg Friedrich Händel. Je hoorde de Academy of Ancient Music onder leiding van Igor Richard. Ik heb al zin om een klein spelletje met je te spelen. Als je voor de dag op NPO Klassiek al wat langer luistert, dan weet je dat ik iedere woensdag of iedere dinsdag even de staat van jouw taalkennis test. Nederlands is namelijk een hele mooie taal. En we hebben een heel groot vocabulaire, maar er zijn zoveel woorden die we tegenwoordig te weinig of nauwelijks meer gebruiken. Ken jij bijvoorbeeld het woord libidineus? Wat voor neus? Libidineus. Ja, echt waar. Libidineus. Wat betekent dat woord? Wat is libidineus? Is dat A, het stukje tussen je bovenlip en je neus? B, seksuele begeerte? Of C, niet oplosbaar in water? Wat betekent dat woord libidineus? Is dat A, het stukje tussen je bovenlip en je neus? Is dat B, seksuele begeerte? Of C, betekent dat dat iets niet oplosbaar is in water? Laat het me even weten met een berichtje in de NPO Luister-app of via Instagram. En dan hoor je het goede antwoord natuurlijk zo meteen.

0: Het vierde pianotrio van Ludwig van Beethoven. Eerste deel, trio Parnassus. Ja, en we zitten natuurlijk midden in het spelletje wat ik je net vroeg om te gaan spelen. En daarover zei Marijn, onze luisteraar, die zei dit.
1: Hé hey Camille, zeg je dat ook wel eens tegen je geliefde? Ik heb zin om een spelletje te doen.
0: Nee, Marijn, dat doe ik nou nooit. Ik haat spelletjes. Maar de antwoord op het vraag van dit spelletje van vandaag. Wat betekent het woord libidineus? Ja, echt iedereen had het goed, jongens. Iedereen in onze app. Wat hebben we intelligente luisteraars. Iedereen die zegt, ja, rode oortjes op de woensdagochtend. Libidineus betekent natuurlijk ja, seksuele begeerte. Het is een afleiding van libido. Een Latijns woord dat geslachtsdrift en verlangen betekent. En libido komt dan weer van lubet en libet. En dat betekent het behaagt in het Latijn. En ergens in de verte van dat woord zit ook nog het Nederlandse verwante woord lief. Dus het is niet alleen maar begeerte, jongens. Het is ook lief en liefde. Nou, fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Woordendag. Mijn naam is Camille en we gaan zo verder met de klassieke top 400 met Andrea van Pol. Ze is er helemaal terug. Daar ben ik heel blij om. En ik laat je nog een klein stukje horen van de romances voor zang en piano. Als je het dan toch hebt over begeerte en over liefde. Van Sergei Rachmaninoff. Blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week de Matthäuspassion van Johann Sebastian Bach. Over liefde, schuld, het krakende kruis en het gapende gat van de hel.
2: Hij heeft gewoon een gereedschapskistje.
3: Juist.
2: Alleen de manier waarop hij al die elementen uit zijn gereedschapskistje haalt en bij elkaar voegt, ja, dat maakt dat we dit stuk na 300 jaar nog steeds
3: prachtig vinden.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Ster.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
5: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
8: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
10: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
12: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n 6.000 euro en dat is een investering, zegt ook de minister.
2: Ik vind dit ook hele hoge kosten en tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
1: Mensen die het niet kunnen opbrengen kunnen een renteloze lening krijgen en bewoners van appartementen en monumenten hoeven nog niet over te stappen. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Ze was toen 18. Vorige week woensdag kreeg ze 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep, SVT, had hij een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar niet in levensgevaar. Wat de man van plan was, is niet bekendgemaakt. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interlandcarrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
3: Allí va Leo, va Messi, Messi, goal! Argentino, Argentino, Argentino de Leo, de Messi.
1: En na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer nog. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Daten, ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
7: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk. Van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
8: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
9: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
10: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
9: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
10: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
0: NPO Klassiek.
13: Klassieke Top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Andrea van Pol.
14: Gisteren, tussen al dat klassieke geweld op de radio, ik was op de tuin, winter klaarmaken natuurlijk, hoorde ik plots het kenmerkende fietspompje van de koolmees. Fifi, fifi, fifi. En nu vanochtend de roodborst. Zo klein en zo hard als die kan zingen. Bij de Vogeltop 100 staat hij op nummer 5. Maar nu, ter zake. Het is dag 3 van de klassieke top 400. Geen roodborsten, maar zeker ook gezang vandaag. De komende 2 uur in 30 seconden samengevat.

0: Een heel goedemorgen. Ik stel even het team van vanochtend aan jullie voor. Techniek Jesse Borkens, regie Teun Faber. Teun, goedemorgen.
1: Ja, Andrea, goedemorgen.
0: Ben je
1: we mogen weer.
0: Goed gestemd?
1: Ik ben wel goed geluimd vanochtend.
0: Ja, ja hoor. Ik ook. Waar moeten we ons op verheugen, Teun?
1: Nou, je had het net al over het gezang van de verschillende vogels. In de muziek de komende 2 uur komt zeker zang terug. Bijvoorbeeld van Petrus Vasks en Arvo Pärt. Dus dat is prachtige muziek altijd uit de Baltische Staten. Ja, daar verheug ik me altijd enorm op. Ja.
0: En we beginnen met de Welshman met de enorme snor. Hoe ziet
1: hij hele imposante snor, ja, van Carl Jenkins.
0: Van Carl Jenkins, ja, daar beginnen we mee. Hij was natuurlijk lid van de rockformatie Soft Machine. Maar vooral componist. En Maria uit Geleen, die zegt... Luchtig, elegant, delicaat en ronduit subliem is dit korte stukske... de Limburgs, van de hand van nog een uiterst toonaangevende eigentijdse componist. Je hoort het eerste deel uit Palladio van Carl Jenkins. Welkom bij de klassieke top 400.
2: Nummer 228.

0: trapten we mee af met die geweldige Carl Jenkins. Het stuk heet Palladio. Teun, waarom heet het Palladio?
1: Het verwijst eigenlijk naar een Andrea. Naar renaissance architect Andrea Palladio. En het stuk is eigenlijk ook driedelig in de vorm van een concerto grosso.
0: Dus heel
1: Italiaans.
0: Architectonische,
1: ja.
0: In elkaar gezet.
1: Venetiaans
0: zelfs. Ja. En Sascha die reageert ook, dat vind ik ook wel heel erg leuk. Carl Jenkins slaagt er op het nippertje altijd weer in om ongeschonden door het met mijnen bezaaide niemands land tussen kunst en kitsch te manoeuvreren.
1: Ja, mooi gezegd.
0: Hij heeft het goed gezegd. Dat was 228. We zijn beland bij 227. Van de hand van de Letse componist Petrus Vasks. Ook nog een levende componist. Zowel een nagedachtenis aan zijn eigen vader als aan de vader, Pater Noster. Wim van der Hoeven die zegt: elke keer als ik dit Pater Noster hoor, raakt het me. Hoe deze componist zulke muziek kan schrijven, we gaan luisteren.

0: Van Petrus Vasks hoorde je Pater Noster. En hij schreef het voor zijn eigen vader in 1991. En het werd gezongen door het Lets Radiokoor onder leiding van Sigvard Klava. En van Letland naar Ladus.
1: Nummer 226.
0: Ja, de titel verraadt het al. La Mer van de Fransman Claude Debussy gaat over de zee. En ik was, ja, na mijn venijnige griep even naar Normandië. Oh, la mer, wat is die toch mooi. Binnenville sur mer, Blainville sur mer, al die plaatjes heten zo prachtig. En je hoort dan ook hoe Debussy dat verklankt. Speelse golven, gierende wind, doorbrekende zonnestralen. Krijsende meeuwen, veranderende getijden. Enfin,

0: hoorde je de golven. Ja, dat was de Jeu de Vague en daarvoor de Lobe à midi sur la mer. De ochtend, de dageraad tot middag op de zee, La Mer van Claude Debussy. Uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. Daarmee zijn we beland naar op nummer 225. En dat is muziek van Georg Friedrich Händel. Of moet ik zeggen George Friedrich Händel, Teun? Hoe zit dat ook alweer?
1: Hij was we kennen hem natuurlijk als de Duitser in Engeland. Ja. Dus George Friedrich Händel is helemaal niet verkeerd hoor, Andrea. Maar op nummer 225, daar staat zijn Dixit Dominus. En dat componeerde hij toen hij piepjong was, 21, 22... in Italië. Hij reisde naar Italië en wilde de Italiaanse muziek leren kennen. En het is eigenlijk een soort visitekaartje. Hij probeerde ontzettend indruk te maken op de muzici al daar. Dus het is een stuk met razendsnelle passages.
0: Even zijn virtuositeit laten zien.
1: Ja, ja, ja. Dus hoe zeg je George Friedrich Händel op zijn Italiaans?
0: Georgi. Ja.
1: Nou, dan gaan we even
0: Frederico Händel.
1: Precies, gaan we nu op broeden. Mooi gezegd.

0: Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. Daarmee zijn we beland op nummer 225. En dat is muziek van Georg Friedrich Händel. Of moet ik zeggen George Friedrich Händel, Teun? Hoe zit dat ook alweer?
1: Hij was toch... we kennen hem natuurlijk als de Duitser in Engeland. Ja. Dus George Friedrich Händel is helemaal niet verkeerd hoor, Andrea. Maar op nummer 225 daar staat zijn Dixit Dominus. En dat componeerde hij toen hij piepjong was, 21, 22... in Italië. Hij reisde naar Italië en wilde de Italiaanse muziek leren kennen. En het is eigenlijk een soort visitekaartje. Hij probeerde ontzettend indruk te maken op de muzici al daar. Dus het is een stuk met razendsnelle passages.
0: Even zijn virtuositeit laten zien.
1: Ja, ja, ja. Dus hoe zeg je George Friedrich Händel op zijn Italiaans?
0: Georgi. Ja.
1: Nou, daar gaan we even
0: Frederico Händel.
1: Precies, gaan we nu op broeden. Mooi gezegd.

0: Dixit Dominus. Je hoorde er een paar delen van de jonge Hendel en Jean-Jacques uit. Die reageert op de app. Hendel werd in Italië Caro Sasso genoemd. De vriendelijke sax. Van sax, en dat is toch wel leuk. The wisdom of the crowd. Je hoorde Vox Luminus onder leiding van Lionel Munier. Ja, ach, want ik had al Giorgio Federico. Nee, het is Caro Sasso. We eindigen dit uur namelijk
1: nummer
0: op
1: 224.
0: We eindigen dat uur klein. Met slechts een paar eenvoudige pianotonen. Vuur Alina uit 1976 markeerde voor Arvo Pärt het begin van zijn zogeheten Tintinnabuli-stijl. De verstilde muziek, muzikale taal, die was gebaseerd op klokjes. En die zou zijn latere werk gaan bepalen. Anke uit Nijmegen zegt: de muziek van Pärt brengt me altijd naar iets in mezelf waar ik geen woorden voor heb. En Otto uit Aardenhout zegt: het raakt aan een andere wereld.

0: Je hoorde Ralf van Raat en hij speelde Vuur Alina uit 1976 van Arvo Pärts. Ja, straks beginnen we het tweede uur met een muzikale meestervervalser. Dus blijf vooral luisteren en reageer in de app waar je luistert, waar je op hebt gestemd. En we gaan nu eerst luisteren naar het nieuws, een nieuwsbulletin van 8 uur. Dus ik hoop dat jullie allemaal luisteren en reageren. Tot zo.
1: De klassieke top 400.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Een half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. Het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
1: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. Veel mensen die vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben, moeten een hybride warmtepomp kopen. Die haalt warmte uit de buitenlucht en het elektriciteitsnet, maar kan bij kou ook nog samenwerken met een cv-ketel op gas. Een nieuwe hybride warmtepomp kost €6.000. Mensen die het niet kunnen betalen, kunnen een renteloze lening krijgen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin in gesprek gaat over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de pest is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
3: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook toe.
1: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. FIFA-voorzitter Infantino noemt het racisme tegen de voetballers van Suriname volkomen onacceptabel. Gisteren misdroegen supporters van Guatemala zich in de wedstrijd tegen Suriname. Volgens de voorzitter van de Surinaamse voetbalbond waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen. En werd de wedstrijd niet stilgelegd, terwijl dat wel in het antidiscriminatieprotocol staat. Infantino zegt de Surinaamse bond te steunen en hij pleit voor afschrikkende maatregelen tegen racisme en discriminatie. Maar wat voor maatregelen de FIFA gaat nemen is nog niet duidelijk. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze kreeg een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zonnige periode. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. Het is dan ook een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Klassiek. De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Andrea van Pol.
4: Ja, de klassieke hitparade die door eeuwen en stijlen heen gaat. We zijn nu beland bij nummer 223. Kees Jan die zegt... Het Ave Maria is door diverse componisten gecomponeerd. Die van Bach, Gounod, is misschien de bekendste. Maar voor mij is het Ave Maria van Giulio Caccini het muziekstuk dat echt binnenkomt en me raakt. Maar Teun, ik zie nog een componist daarbij staan. Vladimir Vavilov.
5: Ja, hoe Vladimir Vavilov. Ja.
4: Oh, Vladimir. daar is, ik zei net, voor het nieuws van 8:00 is een muzikale meestervervalser aan de gang.
5: Wat ja,
4: is
5: noem het inderdaad muzikale zwendelarij. Wat, nou ja, dit Ave Maria klinkt als eeuwenoude kerkmuziek, maar het is gecomponeerd omstreeks 1970 door deze Vavilov. En die Vavilov was een Russische luitist en componist.
4: Ja.
5: En hij bracht dit stuk uit onder de naam van de renaissance componist Giulio Caccini.
4: Oh, dus die bestond sowieso wel, deze Giulio
5: Zeker,
4: Caccini.
5: Zeker, ja, rond de 16e eeuw. Het stuk is wereldberoemd geworden, maar Vavilov heeft er niet van kunnen genieten, want hij overleed voordat het heel bekend
4: maar
5: werd.
4: Maar noem je het dan zwendel? Of is het, want hij heeft dan de credits weer niet gekregen.
5: Dat is ook wel weer waar. Vandaar dat beide namen er nog altijd bij staan.
4: Ja, en er staat gewoon op nummer 223.

0: Lucie Eefting uit Goes, die reageerde op dit stuk, of die heeft opgestemd. Zing ik zelf vaak met het Groot Koor Nederland. En het ging om het Ave Maria van Vladimir Vavilov, oftewel Giulio Caccini. Het Ave Maria, je hoorde Inessa Galante, de sopraan, samen met Letts Nationaal Symfonieorkest.
1: Nummer 222.
0: Ja, voor al die mensen die denken, ik ga naar Clara. Ja, hier is ze, Clara Schumann. Die componeerde haar pianotrio in 1846, toen ze 27 jaar oud was. Het is een krachtig werk waarin piano, viool en cello elkaar voortdurend opzoeken. Soms teder, soms vol vuur. En Julia die schrijft erover, Clara Schumann verdient een plekje in onze muziekwereld. We hebben het zelf een aantal malen uitgevoerd. Jammer dat zij zo lang onder de radar is gebleven. Nou, ze staat nu mooi midden in die top 400.

0: Twee delen uit het pianotrio van Clara Schumann door het Storioni-trio.
1: Nummer 221.
0: Ja, en van die muziek van Schumann gaan we naar iets heel, ja, een beetje bombastisch. Het Adagio uit Spartacus van Aram Khachaturian. Oorspronkelijke balletmuziek, maar vooral voor luisteraars Ina en Trudy uit Gariep, Friesland. Onlosmakelijk verbonden met de schepen, stormen en liefdes van de BBC-serie The Oneiden Line. Oh, The Oneiden Line.
2: Ja, en voor ons onwetende millennials en Gen Z'ers, Andrea, wat is dat voor serie dan, The Oneiden Line?
0: Ja, dat is echt jeugdsentiment. Daar zaten we allemaal voor de tv. Dat kwam ook echt door die muziek. Maar je had dan die, ja, dat ging over een reder. En die Oneiden Line, dat was dus een schip wat heen en weer voer. En dat was best wel een keiharde kapitein. De Captain James Oneiden. Captain James Oneiden, door Peter Gilmore. Gespeeld. En die noemde, geloof ik, de zee noemde die ook van een soort grand, generous old lady. Hij was best okay. Wel hard, ja, ja. Maar dat weet ik niet meer mee. Maar die muziek, als je dat hoorde, ja, dan hoorde je, dan zag je die golven, ja, voor je, die storm. Ja. En dan, nou ja, luister maar. Dat is gewoon fantastisch.
2: Mooi.

0: De Wiener Philharmoniker onder leiding van Aram Khachaturian zelf speelde dus het adagio van Spartacus. En de app ontplofte, Teun. Het zijn allemaal herinneringen. Wel, ja, ik had natuurlijk een fout gemaakt. Andrea, schrijft hij, Gerard, die kapitein was Captain Baines. Dat is waar. En James O'Neillen was de reder.
1: En, oh, en opgehelderd.
0: Opgehelderd, ja, ja. Helemaal gelukkig. Captain Baines, ja, die was natuurlijk wel aardig. Oh, heerlijk, die O'Neillen Line. Dinsdagavond na het 8 uur journaal met het hele gezin voor de tv. En de avonturen van James O'Neillen en Captain Baines en zijn bemanning meemaken. Groetjes, Janneke Boer uit Sneek. Ja, het is echt...
1: Het maakt veel los, deze serie.
0: Ja, maar het is ook, ja, zo werkt dat ook wel. Waar zijn we gebleven? Bij 220. Noorse muziek met een vleugje barok. Griek. Die schreef zijn Holberg-suite als eerbetoon aan de Noorse schrijver Ludwig Holberg. Vrolijk, elegant en vol dansante energie. En Anke schrijft: fantastisch om op hard te lopen. Vooral in het eerste stuk natuurlijk. Zoveel blije energie. Oké, jongens, allemaal de renschoenen aan.
2: Nummer 220.

Guido Ebt, die is op Utrecht Centraal. Hij zegt, veel te druk hier, maar Griek laat me door de massa zweven. Nou, een mooie compliment kan er niet zijn, deze klassieke top 400. Je hoorde natuurlijk delen uit de Holberg-suite van Edvard Griek. En zo zijn we 10 plaatsen opgeschoven deze 2 uur. En beland op 219. En het laatste muziekstuk van dit uur eindigen we met de 91-jarige klankgrootmeester Arvo Pärt. In 1976 hoorde hij op de radio dat Benjamin Britten was overleden. Het nieuws raakte hem diep. Pärt zegt, ik had Britten pas net zelf ontdekt. Kort voor zijn dood begon ik de puurheid van zijn muziek te waarderen. Bovendien had ik al lange tijd gehoopt Britten persoonlijk te ontmoeten. En nu zou dat er nooit meer van komen. Zijn cantus in Memory of Benjamin Britten is een eerbetoon aan de Engelse componist.

0: Maarten schrijft ook de vermenging van muziek en klok huivering wekkend. Cantus in Memory of Benjamin Britten van Arvo Pärt. En dat was nummer 219. En hier naast me staat, ja, ik ben helemaal blij, want we staan bijna nooit samen in de studio. Hans Smit, Hans.
1: Ja, goedemorgen, Andrea.
0: Goedemorgen. Jij gaat de komende 2 uur liggen in jouw handen.
1: Ja, en het leuke is, ik ga door met Pärt. Ik heb 2 keer Pärt en ik heb ook nog Benjamin Britten. Dus combinatie van het werk wat je net hebt gedraaid, komt in feite weer de komende 2 uur weer voorbij.
0: Zo komt alles bij elkaar.
1: Ja, alles valt in elkaar.
0: Top 400. Yeah. Heel veel plezier met Hans. Dag.
2: De klassieke top 400. NPO Klassiek. Vrijdagavond hoor je de nummer 1 van de klassieke top 400. Maar het feest is daarna nog niet voorbij. Sluit de week in stijl af met het klassieke top 400 concert. Live vanuit Tivoli Vredenburg nog 1 keer de mooiste en meest geliefde hoogtepunten. Gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest. Kijk en luister mee naar het klassieke Top 400 concert. Vrijdag vanaf 8 uur hier op NPO Klassiek.
3: Ster. In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
3: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
5: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
6: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
5: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
9: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk. Van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
10: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
11: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
10: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 9:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, gaan de vakbonden vandaag weer om tafel met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard euro. Het kabinet is wel blij dat de sociale partners nu weer willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is nog altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
2: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
1: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds dat de oorlog begon. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk, kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
1: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten, omdat het plaatsen van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
4: Ster.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
7: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
8: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
0: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AfroTros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
8: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
9: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
0: NPO Klassiek. De klassieke top 400.
4: De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Hans Smit.
11: Ja, goedemorgen. Ik kom net binnen. Jij zit waarschijnlijk al 2 uur met thermoskannen koffie bij de radio om maar niks te missen. We waren net bij Pert blijven steken. Prachtig. Die komt deze 2 uur ook 2 keer voorbij. En ook de Benjamin Britten die hij net nog herdacht in zijn Cantus. Ik heb 3 Nederlandse componisten voor je op mijn lijstje. De jongste is 44, de oudste 464. En hoe klinkt dat allemaal tussen 218 en 208?

0: Ja, het zijn toch kunststukjes op zich, hè? Die combinatie van die verschillende nummers in die korte overzichten. Wij komen aan nu bij een pionier van de neoclassieke muziek. Een van de meest gestreamde klassieke componisten ter wereld. Dick zegt erover in de NPO Luisterapp. Goedemorgen Hans, mijn dochter heeft mij Einaudi leren kennen. En wat is Experience toch prachtig. Ze heeft het zelf ook uitgevoerd tijdens schooluitvoeringen. Dus daarom ook dit nummer op mijn lijst. En Charmas, die schrijft, mijn vrouw en ik gingen vorig jaar naar Einaudi's concert in Bremen. Daarna veranderde mijn leven vanwege een hartaanval. Telkens als ik nu Einaudi hoor, denk ik aan mijn vorige leven. Gelukkig gaat het goed nu, maar het was allemaal wel een experience. Op
1: nummer 218.

0: op 218. Ludovico Einaudi met Experience. Je hoort hem zelf aan de piano. Daniel Hope op de viool. Een virtuose Italiani waren dat.
1: Nummer 217.
0: Ja, nog even over Einaudi. Want dat is ideale filmmuziek, schrijft Sander. Muziek voor onder een documentaire. 50 jaar Markenwaard of Overflakke in Vogelvlucht. Overigens een docu, zegt hij dan wel, die ik met geluid op mute zou kijken. En Marlies Keijzer zegt Mist over de velden. Prachtige combi met deze muziek. Ik snap wat je bedoelt. 217 dan dus. 12 keer in de lijst. Op de 5e plek van grootleveranciers aan de lijst van dit jaar. Arvo Pärt. Elisabeth zegt over deze notering: de Deer's Cry is een oud christelijke beschermingsgebed uit Ierland, toegeschreven aan St. Patrick. Naar Keltisch gebruik vraag je om een geestelijk harnas van Christus met de woorden Christ with me, Christ before me, Christ behind me. Wonderschoon. De Deer's Cry van Arvo Pärt op 217.

0: Wonderschoon. The Deer's Cry van Arvo Pärt met Ars Nova Kopenhagen onder leiding van Paul Hillier. Laat ons vooral weten hoe je luistermenu eruit ziet deze dagen. Kom je nog aan iets toe of loop je net als ik gisteren met een koptelefoon door de supermarkt? Zit je thuis de radio extra hard als de waterkoker de klassieke klanken dreigt te overstemmen? De NPO Luister-app staat tot je beschikking. Wij schuiven weer een nummertje op.
1: Nummer 216.
0: En daar komen we Gustav Mahler tegen, die in 1907 aan een belangrijke compositie begon. Een belangrijk jaar waarin drie belangrijke gebeurtenissen in zijn leven plaatsvonden. Zijn dochter, oudste dochter, overleed aan difterie. Een door antisemitisme ingegeven campagne in de pers tegen Mahler. Daardoor moest hij aftreden als directeur van de Wentse Staatsopera. En verder ontdekten artsen dat jaar een ernstige hartziekte, waaraan Mahler 4 jaar later zou komen te overlijden. In deze toestand bestudeerde Mahler 6 Chinese gedichten. Ik wist dat niet, dat Chinese gedichten, Teun. Dat die
2: mooi, hè? Ja, je verwacht gewoon Rückert bijvoorbeeld.
0: Ja, exact. Ja. Bert die zegt erover, het eindigt ermee dat de aarde voor eeuwig blijft bloeien, ook al heeft de mensheid er een puinhoop van gemaakt. Kortom, muziek van alle tijden. Gustav Mahlers Lied von der Erde, woorden het derde deel von der Jugend.

216 van de Jugend uit dat lied van de Erde van Gustav Mahler. Stuart Skelton hoorde hier bij het Symfonieorkester des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Simon Rattle. Acht tuin op één been kun je niet staan. Zullen we er nog één doen? Doen we.

0: 16, dat is lied van de Erde van Gustav Mahler. Hier hoorde je Von der Schönheit, tekst van Litai Poog. De stem van Magdalena Kozina bij het Symfonieorkest des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Simon Rattle. Er staan meer Nederlandse componisten dan ooit in de lijst. 22 werken van 19 componisten in totaal. En op 2015 komt er eentje voor het eerst binnenvallen. Hij schreef het stuk in opdracht van het Ruisdael kwartet en nam een schilderij van Jacob van Ruisdael als vertrekpunt. Annemarie zegt erover: het is een prachtig breekbaar stuk, nieuw, verademing tussen alle overbekende werken. Landschap met reiziger van Joey Raukens op
1: nummer 215.

Annemiek de Bruin op de klarinet, Club Klassiek met Landschap met Reiziger van Joey Raukens. Ja, dat is nog eens een wonderbaarlijke notering. Op 2:15, een werk dat 2 minuten en 15 seconden duurt. Ik denk dat hij elk jaar op deze notering moet blijven staan. Gaat overigens niet altijd op hoor, want de volgende notering, 2:14, duurt ruim 7 minuten. Daar komen we Arvo Pärt weer tegen. Muziek die klinkt als een hedendaagse weergave van eeuwenoude religieus gezang, het Magnificat, een van Pärt's bekendste koorwerken, geschreven voor 5-stemmig a cappella koor in de Tintinnabuli-stijl. Joop zegt erover: ik vind elk Magnificat mooi om te horen, maar dat van Pärt is wel heel bijzonder. Een ingetogen werk waarin de componist zijn liefde voor God duidelijk maakt.

0: Choir of Clare College, Cambridge, onder leiding van Graham Ross, met het Magnificat van Arvo Pärt. Waar zijn we gebleven, Eva?
1: Nummer 213.
0: Ach ja, natuurlijk. Ja. Het is woensdag, maar het is ook Clara Schumann-dag. Bij Andrea hoorde je haar pianotrio al. Hier klinkt haar muziek wederom. Tonja wist nog iets bijzonders te melden over Clara Schumann.
2: Nou, behalve componist was hij ook een waanzinnige concertpianiste. Ja. En zij was de eerste solopianiste die dan zonder bladmuziek speelde. En dat was daarvoor nog helemaal niet zo gebruikelijk.
0: Ja, Sebas schrijft de weduwe van Robert, de onbereikbare liefde van Johannes Brahms. Maar Clara Josephine Wieck is juist veel meer dan dat. Een begaafd pianiste en een componiste van groot formaat. Ik ben blij dat er al werk van haar in de klassieke top 400 staat. Ja, een van de 21 werken van 14 vrouwen in de lijst van dit jaar. Hier is het concert voor piano en orkest van Clara Schumann.

0: 13, Clara Schumann's Concert voor Piano en Orkest. Ze schreef het toen ze 14 was en voerde het zelf ook uit. Hier hoorde je Beatrice Rana bij het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nissé-Séguin. Schrijven wij één plaatje op.
1: Nummer 212.
0: En daar komen wij het War Requiem van Benjamin Britten tegen, geschreven in 1962. Toen ging het in première bij de heropening van de kathedraal van Coventry, die tijdens de Tweede Wereldoorlog was verwoest. Britten combineerde de Latijnse requiemtekst met indringende oorlogsgedichten van Wilfred Owen. En de klinkende klok aan het begin, dat is dezelfde die Arvo Pärt gebruikte in zijn cantus voor Benjamin Britten. Daar zijn we al voorbij, die hebben we al gehad. Afke zegt over dit War Requiem ooit in het muziektheater, het Nationaal Ballet, dit prachtige requiem zien dansen. Met een decor van hard koud staal, de dansers in grijs, eentje in een rood tenue. Het was adembenemend. En Janneman uit Harderwijk schrijft, ja, een groots opgezette aanklacht tegen de zinloosheid van oorlog. Gesamtkunst ten top. De zinloosheid van oorlog en geweld, een boodschap die niet vaak genoeg gebracht kan worden. Zeker op een dag als vandaag.

0: afgelopen weekend door Phil Zuid uitgevoerd. En het was fantastisch, schrijft Wim in de app. Benjamin Britten's War Requiem. Hier hoorde je Anna Netrebko, Ian Bostridge en Thomas Hampson bij koor en orkest van de Accademia Nazionale di Santa Cecilia onder leiding van Antonio Pappano. Dat was op 212. Schuiven wij één nummer op.
1: Nummer 211.
0: En bij 211 krijg je live audio commentaar, als je wil, van collega's Karin Lacour en Sander Zwiep. Zet de uitzending van NPO Klassiek aan via npoklassiek.nl/live op je laptop of tablet. Of kijk via NPO 2 extra op tv. Pak dan je telefoon, scan de QR-code en je hoort Karin en Sander die de muziek begeleiden met nuttige feitjes. Je hoort zo niet alleen het muziek. Stuk zelf, maar ook wat erin schuil gaat. Een soort hidden sound system bij de vierde van Mahler. 131 plaatsen gestegen. 9 keer staat Gustav in de lijst. En Ilse zegt over die vierde: ik was net 20 toen ik mijn man leerde kennen in Utrecht. We vonden elkaar in de liefde voor klassieke muziek. Gingen samen naar het vrijdagavondconcert in Vredenburg, waar geregeld Mahler klonk. Vorige maand waren we 30 jaar getrouwd en nog steeds zitten we samen op de vrijdagavond in Vredenburg. Daarom stemmen we samen op die prachtige vierde van Mahler. Hier het derde deel.

0: Ruhevoll Poco Adagio, derde deel uit de vierde symfonie van Gustav Mahler. De Koninklijk Concertgebouworkest hoorde je onder leiding van Bernard Haitink. Met live audiocommentaar voor de liefhebbers. Een beetje in de kruising tussen Waldorf en Stettler uit de Muppet Show. En een toelichting op een biljartwedstrijd. Was erg amusant. Terug te luisteren op npoklassiek.nl/audiocommentaar. En morgen kun je Carine en Sander weer een soort live verslag horen geven. Dan niet bij een werk van Gustav. Het is niet de Alma Mahler. Nee, morgen op 126, ook weer rond deze tijd, bij het celloconcert van Dvorak. Dit was 211. We schuiven een nummer op. Daar een grote stijger in de lijst. Maar liefst 172 plaatsen hoger dan vorig jaar. Nienke zegt erover: tranen vanaf de eerste noot. Dit stuk raakt mij op een dieper level. Leor uit Amsterdam. Het is een prachtig vocabulaire. Je voelt de diepere laag tussen de noten. Een fijne cadans. Het gaat over Tristesse van de Lange.
1: Nummer 210.

0: Op 210 was dat Tristesse van De Lange, artiestennaam van Frank De Lange. Hij is 54 jaar. De volgende Nederlandse componist die zou 464 kaarsjes mogen uitblazen dit jaar.
1: Nummer 209.
0: Jan Pieterszoon Zweelinck, de grote Amsterdamse orgelmeester van rond 1600. Vanuit de Oude Kerk in Amsterdam beïnvloedde hij een hele generatie organisten. Niet voor niets wordt hij liefkozend de Orpheus van Amsterdam genoemd. Jan Dirk uit Oostzaan vergelijkt hem met Bach. Hij zegt, ja, een Nederlandse componist die Franse psalmteksten op een weergaloze wijze heeft getoond zet. J.S. Bach zou er trots op zijn.

209 Capelle Amsterdam, onder leiding van Daniel de Royce, met twee psalmen van Jan Pieterszoon Sweling. Réveillez-vous, chacun fidèle, et adieu, ma voix, j'ai osé. En dat osé is dan mijn stem verheffen. Ja, en dan 208. Daarover schrijft Marinde uit Groningen dat ik dit live met mijn vriendin, ik ben 11, in de Oosterpoort heb gehoord van Simone Lamsma. Toen hebben mijn vriendin en ik een handtekening van haar op ons shirt gekregen. Wij willen een foto van dat shirt. Stuur eens op naar de NPO Luisterapp. Vinden we leuk. Het gaat om het vioolconcert van Brahms. Hier uitgevoerd door Augustin Adelich bij het Noors Radio Orkest. Onder leiding van Miguel Hart Bedoya.

0: 208. Concert voor viool en orkest van Johannes Brahms. Je hoorde Augustine Hadlich op de viool bij het Noors Radio Orkest onder leiding van Miguel Art Bedoya. Ach, wat had ik graag het concert voor twee pianos van Poedelenk mogen aankondigen. Maar ja, die eer valt Karin d'Accord te beurt.
1: Ja, ja, mag er zelfs mee beginnen. Ja. Goddelijke muziek.
0: Wat heb je nog meer voor moois?
1: Nou, ik heb dus ook twee composities, hele mooie voor overleden vaders. Namelijk Rutter's Requiem en Adios Nonino.
0: Oh ja.
1: En een ex-loodgieter en een ex-bioscooppianist.
0: Ach, kind.
1: Mag jij raden wie dat zijn?
0: Nou, ga ik even over nadenken. Veel plezier erbij.
1: Dankjewel.
0: En tot morgen tussen 9 en 11. Ben ik hier.
1: De klassieke top 400.
2: NPO Klassiek. Podcast.
3: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
4: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
3: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
5: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt om een mooie concertzaal te maken.
3: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloise Davis op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
6: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
3: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app of via je eigen podcastplatform.
7: Ster. Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
8: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde Ganzen. Concreet project. Blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
7: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Tickets op operarebels.nl.
9: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
11: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
12: 65 jaar Vrienden van het Lied. Zondag 18 oktober, Pruis Tivoli Vredenburg van kleur, klassieke klanken en klinkende stemmen. Vier het mee, Vrienden van het Lied. Kijk voor meer info op tivolivredenburg.nl.
13: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philharlem.nl.
14: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
13: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philharlem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl die al wel voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. En dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt die rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nu nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Maar dat is dit jaar dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Gotink zegt een lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij, die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt, zijn laatste volksvertegenwoordiger. Gotink zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Zij is zaterdag de gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
4: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk. Van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
7: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
8: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
10: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
9: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
10: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
0: NPO Klassiek. De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Karine Lacour. Het
11: Het is 7 oktober, top 400, dag 3. Op deze woensdag, week door middendag. En dat klopt, we zeilen zometeen de top 200 in. En dan zijn we op de helft van deze klassieke top 400. En dat doen we de komende 2 uur met heel in het kort deze klanken.

0: Och, je krijgt er toch trek van. Gaan we met 135 nummers omhoog dit jaar. Francis Poulenc's Concert voor twee piano's. Zijn hoogste notering in deze lijst. Wat een heerlijke, qua sfeer bijna ongecompliceerde en toegankelijke muziek, schrijft Stotijn uit Nunspeet bij zijn stem. Speciaal door de meesterlijke, misschien wel meest swingende uitvoering van de gebroeders Jussen ben ik getroffen door Poulenc. Nou, velen waren het met je eens, want Poulenc's Concert voor twee piano's, gespeeld door de broers Jussen, staat hier op
1: nummer 207.

0: Dit geeft energie, schrijft Janne naar de NPO Luister-app. Je hoorde Lucas en Arthur Jussen op piano bij het Koninklijk Concertgebouworkest met het concert voor twee piano's. Twee delen daaruit, Francis Poulenc schreef het.
1: Nummer 206.
0: Overdonderend en onvergetelijk. Dat zijn de woorden die ik het meest lees bij jullie stemmen op Richard Strauss zijn werk Also sprach Zarathustra. 53 plekken gestegen dit jaar en dus in de top 200 beland. Ferdinand Logge schrijft: als kleinkind, ik ben nu 72, werd ik overdonderd door het begin van Also sprach Zarathustra toen ik het op de radio hoorde. En dat het indrukwekkend is, blijkt wel uit de vele reclames die er gebruik van hebben gemaakt. En niet te vergeten, 2001 A Space Odyssey. Toch is ook de rest van dit symfonische gedicht meer dan de moeite waard. En F. Schop vult aan: Also sprach Zarathustra is vooral bekend geworden door A Space Odyssey van Kubrick. Toen die film in première ging, heeft deze muziek een onvergetelijke indruk op mij gemaakt. Met de onmetelijke ruimte en oneindigheid van het universum. Door deze film is er een muziekwereld voor mij opengegaan.

0: Ja, hij is natuurlijk net niet in de top 200 beland. Ik versprak me zo even, loop weer vreselijk op de boel vooruit. Maar dit was inderdaad nummer 206 voor Richard Strauss. Also sprach Zarathustra. En Petra Ebt, ik zie vooral flessen wasverzachter. Gerrit heeft hetzelfde euvel. Ik herinner me deze muziek vooral van een Silaan-reclame uit de jaren 70. En Elma, die weet het nog precies. Onder deze aanzwellende muziek viel langzaam een druppel. Zo leerde ik Strauss kennen.
1: Je luistert naar de klassieke top 400 op NPO Klassiek.
0: Waar ik nou ook benieuwd naar ben, of je een beetje goed bij zit tijdens het luisteren. Ben je thuis of helemaal niet thuis? Ik lees het graag in de NPO Luister-app. En eerst doe ik even mee aan een jaarlijkse traditie. Blijkbaar, Joas app namelijk. Elk jaar doen jullie op mijn verzoek mijn lieve vrouw Yannick de groeten tijdens de top 400. Wil je die traditie voortzetten? Bij deze, Yannick, de groeten van jouw man, Joas.
1: Nummer 205.
0: Hier staat Dmitri Shostakovich. Groot filmmuziekschrijver, wonderpianokind. Speelde volop piano in bioscopen. Leerde daar de basis en werd een meester van het combineren van expressieve 20e eeuwse klanken en folky tunes. Het noodlot maakte hem tot hofcomponist van de Sovjet-Unie, las ik ergens. En inderdaad, hij componeerde binnen dat Sovjet-systeem waar angst en dreiging nooit afwezig waren. Misschien wel mede daardoor is er echt geen componist in wiens muziek zoveel werd en wordt gezocht naar betekenis. Zijn deze noten voor of tegen Stalin? Gaat die passage over hemzelf of over het regime? En dat is niet anders bij dit heel bekende strijkkwartet vol vernietiging en troost. Zijn 8e strijkkwartet, maar liefst 41 plekken gestegen dit jaar. Hij schreef het in 3 dagen en schreef erbij als opdracht in herinnering aan de slachtoffers van fascisme en oorlog. Hier begon mijn liefde voor strijkkwartetten, schrijft Janneman, die erop stemde. Kan me geen beter begin voorstellen. En mede-stemmer Evi schreef: de allereerste keer was ik door deze muziek verpletterd. Door de bijna kale noten en de grote intensiteit.

0: Quarteto Casals met deel 3, 4 en 5. Uit dat strijkkwartet nummer 8 van Dmitri Shostakovich. Ruben die appt. Ik lees dat Shostakovich een groot Zenit-fan was. En daarover zei: voetbal is ballet voor de massa.
1: Nummer 204.
0: Ja, je hoort het meteen. Hier staat Joseph Haydn, papa Haydn. Het is echt ongelooflijk hoeveel en hoeveel goede melodieën deze componist heeft bedacht. Hij schreef meer dan 100 symfonieën, 68 strijkkwartetten, ook heel veel opera's. Die hoor je eigenlijk nooit meer. Maar in de meeste klassieke muzikale genres schreef Haydn stukken die nu tot de kanon behoren, die regelmatig klinken in concertzalen. Blijkbaar was deze man goed in alles. Perfecte techniek koppelde hij aan geniale invallen. Dus missen, soloconcerten en oratoria. Zoals die Schöpfung, het scheppingsverhaal. Al jarenlang een vaste Haydn-waarde in deze top 400. Dit jaar met 71 gestegen. En hier op nummer 204 terechtgekomen. Mede dankzij Stemmer Klaas.
2: Hallo. Ja, ik vind het zo'n ongelooflijk mooi stuk. Ik train dus regelmatig op de loopband in de sportschool en altijd met klassieke muziek op mijn koptelefoon. En die Schöpfung van Haydn staat bij mij echt in mijn hardlooplijstje. Dat is zo genieten.

0: Joseph Haydn's Die Schöpfung. Je hoort het symfonieorkester des Bayerischen Rundfunks en het koor daarbij. Jasmijn Bovendeert hebt, ik dacht dat het Maarten het Hart was, niet de minste, die zei dat Haydn niemands favoriete componist was. Ik ben blij dat de top 400 het dit jaar logen straft. Haydn is tenslotte ook de vader van het strijkkwartet. Stel je voor dat we dat niet hadden. Ja, en nog zoveel meer, hè? Ook de symfonie. Hij heeft van alles gedaan. Dus ik zou willen zeggen, Haydn-fans, verenigt u. Stuur even naar de app als je fan bent van Haydn. Dan gaan we een clubdag organiseren.
1: De klassieke top 400. Met Karine Lacour. Op NPO Klassiek.
0: Ja, en via npoklassiek.nl kan je deze lijst ook nog visueel volgen. Dat is een aanrader. Achter de schermen beelden, extra informatie. Je kan ook allerlei emoticons sturen. Alsof we hier in een soort gezellig aquarium zitten. En ik lees in de NPO Luister-app Hester. Ach, prachtige foto stuurt ze mee op de fiets. En heerlijk luisteren naar prachtige muziek. En Joyce die schrijft, moet het straks helaas een tijdje zonder NPO Klassiek doen. Want ik moet de COVID-prik halen. Helpt dat? Hopelijk. Tot nu toe had ik er nooit last van, dus ik doe het maar weer braaf. Nou, Joyce, heel veel succes. En ik hoop dat je dit nog even kan horen. Want we gaan verder met...
1: Nummer 203.
0: Het hartverscheurende adagio is de mooiste en meest indrukwekkende symfoniefinale die ik ken. Schrijft Job bij zijn stem. En Erik schrijft ongelooflijk fraaie verklanking van berusting. 30 plaatsen gestegen door jullie stemmen. Gustav Mahler's 9e symfonie. En die stemmen gaan, bijna zonder uitzondering, over dat adagio. Dat laatste deel, dat ik ook ga laten horen. Guus schrijft, in dat laatste deel kun je met enige fantasie horen hoe iemand op het sterfbed ligt. Steeds langzamer ademt. Soms even opleeft en dan de laatste adem uitblaast.

0: Gustav Mahler's 9e symfonie, gespeeld door het Budapest Festival Orkest. Rob Baan hebt onaards mooi, het lost op in de hemel.
1: Nummer 202.
0: Ja, deze plek is voor harpiste Lavinia Meijer. Ze staat op nummer 4 qua hoogst geëindigde vrouwen in deze top 400. Met boven zich grootheden Henriette Bosmans, Caroline Shaw en Hildegard von Bingen. Dit is wel Meijers enige notering en die is voor haar album. Haar eigen album Are You Still Somewhere. 74 plekken gedaald, maar jullie roemen haar er niet minder om. Haar live optredens, hoe ze eenvoud tot kunst verheft. En Dennis uit Venlo, die concludeert: de muziek van Lavinia Meijer werkt als ASMR voor mij. Rustgevend en herstellend.

0: Lavinia Meijer. Twee keer hoorde je een track van haar album Are You Still Somewhere? En dat is toevallig. De volgende notering is een componist die Lavinia ook graag speelt op haar harp.
1: De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Hier op NPO Klassiek. Nummer 201.
0: Dit is een flinke stijger. Voor Philip Glass en zijn vioolconcert nummer 1, 88 nummers omhoog. Glass was in zijn jonge jaren taxichauffeur en loodgieter. Nu 89 jaar oud, 26 opera's voltooid, meer dan 40 soundtracks geschreven. En vooral bekend als voorman van het minimalisme. Hoewel Glass zelf voor zijn werk liever de term theatermuziek gebruikt. Ja, of tripmuziek. Dirigent Gustavo Dudamel, die zei eens over dit vioolconcert: het dirigeren van deze muziek is alsof je in een soort trip zit. Het gaat maar door en vooruit. Alsof de toekomst binnen handbereik is.

0: Philip Glass. Zijn vioolconcert nummer 1. Je hoorde het tweede deel door Gidon Kremer gespeeld bij de Wiener Philharmoniker. En dit is ook wat. Het Requiem van John Rutter stond vorig jaar ook precies op
1: nummer 200.
0: Net als Philip Glass leeft John Rutter nog, maar dan in Engeland, waar hij lush koorwerken schrijft, vol harmonie met het leven om je heen. En waarom ik Rutter ook zo leuk vind, hij heeft een huiszwaan. Die komt af en toe even aanlopen bij hem thuis. Daar is hij helemaal gek op. Hij heeft hem ook een naam gegeven, Rufus. Maar nu even over dit Requiem. Hij schreef het ter nagedachtenis aan zijn vader. Niks dramatisch of grimmig, maar een intiem requiem vol hoop en troost. Sommigen van jullie leerden Rutter kennen door deze zender, NPO Klassiek. En Sia, die leerde hem kennen op een hele bijzondere manier. We gaan Sia er even bij pakken, want die is eruit gevallen. Even kijken hoor. Sia heeft iets heel moois ingesproken namelijk over dit requiem. Kijk, daar is ze. Sia. Luister goed. Hier komt ze.
2: Ik heb een tijdje in Canterbury gewerkt. Daar liep ik op een gegeven moment een wijnwinkel binnen.

0: Je hoorde het tweede deel door Gidon Kremer gespeeld bij de Wiener Philharmoniker. En dit is ook wat. Het Requiem van John Rutter stond vorig jaar ook precies op
1: nummer 200.
0: Net als Philip Glass leeft John Rutter nog, maar dan in Engeland, waar hij lush koorwerken schrijft, vol harmonie met het leven om je heen. En waarom ik Rutter ook zo leuk vind, hij heeft een huiszwaan. Die komt af en toe even aanlopen bij hem thuis. Daar is hij helemaal gek op. Hij heeft hem ook een naam gegeven, Rufus. Maar nu even over dit Requiem. Hij schreef het ter nagedachtenis aan zijn vader. Niks dramatisch of grimmig, maar een intiem Requiem vol hoop en troost. Sommigen van jullie leerden Rutter kennen door deze zender, NPO Klassiek. En Sia, die leerde hem kennen op een hele bijzondere manier. We gaan Sia er even bij pakken, want die is eruit gevallen. Even kijken hoor. Sia heeft iets heel moois ingesproken namelijk over dit Requiem. Kijk, daar is ze. Sia. Luister goed. Hier komt ze.
2: Ik heb een tijdje in Canterbury gewerkt. Daar liep ik op een gegeven moment een wijnwinkel binnen. En terwijl ik tussen de flessen dwaalde, dacht ik opeens, jeetje, wat een goddelijke muziek hoor ik. Ik was gelijk verkocht. Melancholiek, ja, maar dan neemt de muziek je mee. Het tilt je op. Slaat een arm om je heen. Ik dacht, ik moet weten wat het is, dus aan de kassa gevraagd. En het bleek het Requiem van John Rutter.

0: En net als bij dit Requiem van John Rutter neemt ook bij de volgende notering de componist afscheid van zijn vader. Astor Piazzolla schreef Adios Nonino nadat hij op tour in 1959 hoorde dat zijn vader plotseling was overleden. En in ons land is deze muziek sinds 2002 ook nog iets anders geworden. Charles schrijft: deze muziek is voor ons als volk als de filmmuziek bij een bijzondere gebeurtenis met een mooie herinnering.
1: Nummer 199.

0: Ach, Karel Kraaienhof en het Concertgebouw Kamerorkest. Adios Nonino en hola Sander Swiep.
1: Ja, buongiorno.
0: We zijn over de helft, Sander.
1: Het gaat toch altijd zo snel in zo'n lijst. Mensen.
0: Je moet echt je hart vasthouden dat het niet opeens vrijdag is.
1: Ja, houd het maar goed vast, want straks komt ook langs Maria Callas en de Hebriden en Shostakovich tweede pianoconcert. Echt een snoepje van een werk. Het wordt een groot feest.
0: Oh, en waar ga je mee beginnen?
1: Shostakovich.
0: Fantastisch.
2: NPO Klassiek. Vrijdagavond hoor je de nummer 1 van de klassieke top 400. Maar het feest is daarna nog niet voorbij. Sluit de week in stijl af met het klassieke top 400 concert. Live vanuit Tivoli Vredenburg nog één keer de mooiste en meest geliefde hoogtepunten. Gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest. Kijk en luister mee naar het klassieke top 400 concert. Vrijdag vanaf 8 uur hier op NPO Klassiek.
3: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
4: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
3: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
9: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie, een orkestraal meesterwerk, van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
8: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
10: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in 2 varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of niet werkt. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen en als omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. En 44 van hen werden ook gedood. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien en die granaat zou dan vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. En er zou een raket zijn neergekomen vlak bij de landingsbaan een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt morgen een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
5: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
4: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
6: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
7: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
6: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk. Van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
10: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
11: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
0: NPO Klassiek. De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Sander Zwiep.
12: Goedemiddag en welkom bij de tweede en tevens laatste helft van de klassieke top 400. De lijst is doormidden. Deze twee uur gaan we van nummer 198 naar nummer 188. Via Tosca en Figaro, van de Hebriden naar de Donau. Langs Stabat Mater en Onze Vader.

0: En dat was de samenvatting. En nu op nummer 198 het tweede pianoconcert van Dmitri Shostakovich. Die schreef het in 1957 voor zijn toen 19-jarige zoon Maxime, inmiddels 88. Harriet Plezier uit Huizen zegt: ja, ik hoorde het voor het eerst 's avonds in de auto op weg naar koor. De snelweg was nagenoeg leeg. De lucht was prachtig met rood-oranje tinten. En toen dit stuk. Er zat een sereniteit in en tegelijk een verlangen. En voor Harry uit Tilburg heeft het een extra lading. Harry zegt: Shostakovich schreef het tweede pianoconcert voor het eindexamen van zijn zoon. Voor mij is het van symbolische betekenis voor de liefde van een vader voor zijn zonen. Juist op het moment dat de relatie met mijn eigen zoons minder goed loopt, is dit stuk iets dat mij zeer raakt.
1: Nummer 198.

0: Ja, wat een spectaculair stuk, zeg, waarin het hele leven samengebald lijkt. Waaronder ook die diepten in het begin, in dat langzame deel wat je net hoorde. Het tweede pianoconcert van Dmitri Shostakovich. Hier met aan de piano Boris Gilbert. Als je nou denkt, wat een gaaf stuk, dat wil ik live meemaken. Dat kan. Het is nog een paar nachtjes slapen. Op 24 en 25 april in het Concertgebouw Amsterdam. En dan met Alexander Melnikov.
1: Nummer 197.
0: Rome, juni 1800. Zangeres Floria Tosca is verliefd op schilder Mario. Maar ach, hij wordt gevangen genomen omdat hij een voortvluchtige onderdak zou hebben geboden. De politiechef is op zijn beurt verliefd op Tosca. En wat er dan gebeurt? Je maakt het mee in de opera Tosca van Giacomo Puccini. Je maakt het ook een beetje mee in de podcast De Vijfde van Beyoncé, waarin Francis van Broekhuizen haar Toscaanse liefde bespreekt. Maar zeg je Tosca, dan zeg je ook Maria Callas. Visi d'arte, visi d'amore. Ik leefde voor de kunst, ik leefde voor de liefde.

Ik ben Jasper en ik heb gestemd op Tosca van Puccini. De aria E Luce van de Stella uit Tosca is voor mij, zeker wanneer gezongen door Jonas Kaufmann of Luciano Pavarotti, bijna een geschenk uit de hemel. Tosca is in mijn ogen het summum van de Italiaanse dramatische opera en deze aria laat precies horen waarom. De emotionele kracht is ongekend. Als klarinetist word ik bovendien iedere keer geraakt door de schitterende klarinetsolo die eraan voorafgaat en de melancholie van de aria zo prachtig inleidt.

0: Ja, sterk spul. Voor altijd vervloog mijn liefdesdroom. De tijd is voorbij gegaan en ik sterf wanhopig. En nooit heb ik van het leven zoveel gehouden. Het was de stem hier van Luciano Pavarotti. Daarvoor van stemmer Jesper, die er gek op is. En daarvoor Maria Callas, legendarische opname uit Watersnood, jaar 1953. En Joyce is erbij geweest. Ik heb het gezien in Berlijn, zegt ze. Maar de tweede keer in Bregenz, op die spectaculaire bühne op het water. Die kan niet overtroffen worden. De stand-in Tosca sprong van de toren het water in. Terwijl er voor de zekerheid duikers onder water aanwezig waren. Geweldig, geen stand-in Tosca, maar een dive-in Tosca. Peter zegt, kan me niet schelen hoe beroemd La Callas is. Het is niet mijn muziek. Nou Peter, misschien heb jij liever tango.
1: Nummer 196.
0: En het is Liber Tango van Piazzolla.

0: Libertango van Astor Piazzolla door Isabelle van Keulen op viool met haar tango ensemble. De componist staat 4 keer in de lijst. Net bij Karine Lacour klonk Adios Nonino. En later vanmiddag wordt van Piazzolla ook nog Oblivion nog even uit de vergetelheid getrokken.
1: De klassieke top 400. Met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Ja, Felix Mendelssohn mocht graag reizen door Europa en dan geïnspireerd raken door bijvoorbeeld zeeziekte. In een gammel bootje moest hij ergens in de buurt van Schotland de woelige baren trotseren. In de tijd ver voor de uitvinding van prima toertjes om je maag lekker tot rust te krijgen. Het leverde wel een mooi muziekstuk op, de Hebriden. Peter Stoorvogel zegt, dit jaar is in mijn stemlijst natuur het thema. Kijk eens aan, een thematische stemmer. Geïnspireerd door de ruige Schotse kust en Fingal's Cave. De muziek laat de golven, wind, rotsen en donkere zee bijna voelbaar worden.
1: Nummer 195.

0: En zo klinken de Hebriden bij Schotland volgens Felix Mendelssohn, een uitvoering door het Gewandhausorkest Leipzig. En hou je van deze componist? Nou, over een klein uur komt ook nog langs het vioolconcert van zijn hand.
1: Nummer 194.
0: Ja, ver voordat techno een mainstream dancemuziekgenre was geworden, was hij al actief, de oervader van de machinale, pulserende, langzaam verschuivende muzikale machines. Techno-vader Steve Reich, die ooit in het Amsterdamse Concertgebouw aan een medewerker vroeg of ze niet iets aan die vreselijke akoestiek konden doen. Veel te veel galm. Ja, die Steve kwam rond 1975 met de voor sommigen bijna fysiek verslavende compositie Music for 18 Musicians. Waar ik was toen ik voor het eerst dat stuk hoorde, zegt luisteraar Carolien. Nou, dat weet ik nog wel. Voor het stoplicht op een druk kruispunt in Utrecht-Overvecht. Opeens klonken 18 muzici uit mijn luidsprekers. Wat een rust en eindeloosheid tegen de hectiek van het stadse spitsuur in. De muziek en het rode stoplicht konden mij niet lang genoeg duren.

0: Het stoplicht staat op rood. Het stoplicht staat op groen. In de muziek van Steve Reich is altijd wat te doen, doen, doen, doen, doen, doen. Fantastisch. Sommige mensen worden hier helemaal gek van. En voor anderen kan het niet lang genoeg duren. Die zouden zelfs als het licht op groen gaat gewoon blijven staan met die auto en opgaan in Music for 18 Musicians. Hier een uitvoering met Steve Reich en zijn vrienden. Technicus Jan Stellingwerf zegt: ik heb deze muziek een aantal keren mogen opnemen met muzici. Ook dat was een fascinerende ervaring. En dat Jan dan later zo'n gebrand cd'tje afleeft en dat ze zeggen: Jan, je cd is niet goed, die blijft hangen. Ha ha ha. Nee Sander, zo werkt die muziek niet.
1: Nummer 193.
0: Andere koek van Franz Schubert, zijn onvoltooide symfonie. Twee delen hebben we in compleetheid van Schubert gekregen. In deze tijden van AI wordt wel eens gepoogd om de zaak af te maken, maar mensen, we laten hem gewoon onvoltooid voltooid zoals die is. Leni uit Taarlo verwoordt het mooi. Voor mij verbeeldt deze symfonie alles wat Europa is. De cultuur, de natuur. In deze tijd waarin Europa bedreigd wordt, lijkt het alsof die symfonie nog meer dan anders zachtjes schrijt om alles wat verloren zou kunnen gaan. Er is een gedeelte waarop je je in Wenen waant. Koetsen rijden, mensen drinken koffie en daaromheen spreidt zich het lieve oude Europa.

0: Ik zie toch vooral Smurfenland voor me bij deze klanken. Maar daar wordt de muziek niet minder mooi van, zegt Rutger. Ja, Carcamel, hè? Dat is altijd de dreiging uit de onvoltooide symfonie van Frans Schubert's Kamerorkest van Europa, onder leiding van Claudio Abbado.
1: De klassieke top 400. Met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Aangekomen bij nummer 192, een van de vele zettingen van een oude tekst over het levensgrote verdriet van Maria om Jezus, haar gekruisigde zoon. Het Stabat Mater. In de top 400 staan er exemplaren van Poulenc, Dvořák, Jenkins, Pergolesi en nu Antonio Vivaldi. Edwin Eipij heeft erop gestemd en zegt: deze zetting grijpt mij meteen bij de eerste donkere akkoorden bij de keel. Het voelt alsof de muziek alle beweging uit de ruimte haalt en mij dwingt om stil te worden. Het is muziek waarbij ik niet kan blijven doorwerken. Ik moet stoppen en luisteren. Edwin, als je dit hoort, leg je werk eventjes neer.
1: Nummer 192.

0: Als je het een mooie stem vond, nou, dan moet je 28 november zeker naar Amsterdam gaan. Dan zingt Jacob Jozef Orlinski samen met Il Pomodoro een ander Stabat Mater dan het exemplaar van Pergolesi. Dit was van Vivaldi.
1: Nummer 191.
0: Het is weer operatijd, Le Nozze di Figaro, het verhaal. Een komische opera die zich afspeelt op een hectische dag. De bedienden Figaro en Susanna willen trouwen. Ze zijn in dienst van een graaf en gravin die zelf een ongelukkig huwelijk hebben. De graaf heeft zijn zinnen gezet op Susanna en probeert haar te verleiden. Met list en bedrog wordt geprobeerd de graaf een loer te draaien. De gravin vermomt zich als het kamermeisje. De graaf denkt dat hij Susanna verleidt, maar heeft in werkelijkheid zijn eigen vrouw voor zich. Hij valt door de mand en moet sorry zeggen. Alles eindigt in vergeving en verzoening. CC diverse wereldleiders op dit moment.

0: En luisteraars Henny en Marco en vele anderen hebben deze muziek leren kennen door de film The Shawshank Redemption, ook een enorme aanrader. Het ging hier om de opera La Nozze di Figaro van Mozart met Angela Brower, die zong hier Voi che sapete na het pakkende begin, die ouverture.
1: De klassieke top 400 met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Ik hoop dat u het gezellig hebt en ook een mening heeft over klappen tussen de delen door bij een klassiek concert. Kijk, als je naar een jazzconcert gaat, naar een mooie saxofoonsolo. Yes, oh lekker, dat was dan klapje. Dat doe je daar gewoon. Een klassieke solo of tussen de delen door als het nog niet klaar is. Dat hoort eigenlijk niet volgens mensen. En andere mensen zeggen, ah joh, je mag toch gewoon authentiek zijn. Als jij wil klappen, moet je dat doen. Nou, Felix Mendelssohn had dat liever niet bij zijn vioolconcert. En zo componeerde hij het ook, dat er geen mogelijkheid was om tussendoor te klappen. Je hoort zo meteen de eerste twee delen van het vioolconcert. En die heeft hij overbrugd met een fagotnoot. Dus de delen zijn elkaar gelijmd met één fagotist. De fagot voorkomt het applaus. Nou, dat moet je dus niet verkeerd opvatten.
1: Nummer 190.

0: Ik zie op de NPO Luister-app dat verschillende luisteraars nu pas na jaren luisteren naar het vioolconcert die applausremmen hebben gehoord. Die fagotnoot die voorkomt dat je na het eerste deel wil applaudisseren voordat het tweede deel begint. Nee, die Mendelssohn, een smooth operator. Lisa Versman hier, de violiste bij het Gelders Orkest. En als je daar een keer bij wilt zijn, tegenwoordig heten ze Fion.
1: Nummer 189.
0: Ja, de grootste nog levende componist mag niet ontbreken in de top 400. Al dus Jan Kessels over Arvo Pärt. En in het bijzonder zijn Vater Unser. Pärt, de bebaarde componist die 91 jaar geleden in Estland werd geboren en daar nog steeds bivakkeert, staat met 12 noteringen in de top 400. En van de levende componisten wordt zijn muziek wereldwijd net zo vaak uitgevoerd als die van John Williams. Een grote eer voor Williams. En voor Pärt. Ja, voor allebei natuurlijk, denk ik. Joop Dieren uit Groningen zegt: Pärt's versie van het Onze Vader brengt mij tot rust op drukke en gespannen momenten en geeft weer waar het in het leven echt om draait.

0: Vater Unser van Arvo Pärt met het Ests Philharmonisch Kamerkoor en het Kamerorkest van Tallinn.
1: Nummer 188.
0: Oude scheepswrakken, auto's en explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, afval uit grote steden op de route. Ja, het water van de Donau is wel eens okselfrisser geweest. Hier, de eeuwig frisse waterstromen, inclusief de geur van oliebollen, appelbonniers en de hangover van de champagne van gisteravond. Het is dé nieuwjaarshit van Johann Strauss junior.

0: Applaus voor Bijtske de Jong, die hier de studio binnenkomt lopen aan het einde van Aan de Schöne Blauwe Donau. Hans Wildschut reageert, die zegt, nou ja, Mahler vond het ook mooi. Dus ja, nee, goed, iedereen heeft zo zijn eigen voorkeurscomponisten. Zit jouw lievelingsmuziek er ook bij in jouw blok zometeen?
1: Oeh, dat is een gewetensvraag. Nou, mijn lievelingsmuziek, nee, die zit er niet in. Maar er is wel echt voor ieder wat wils. Sowieso trouwens wel opvallend. Heel veel stukken van componisten uit de 19e eeuw.
0: Ja, maar dan nog, blokje.
1: Precies, maar dan nog echt voor ieder wat wils. Ook jij als orgelliefhebber wordt bediend. Als je van opera houdt, kom je ook aan je trekken. Maar ja, instrumentaal, vocaal.
0: Het is, ik zie het op het schermpje staan. Ik zal niks verklappen, maar nee. Mensen, dit wordt weer genieten de komende twee uur. Met Bijtske de Jong. Maak er nog een mooie dag van.

0: Klassieke top 400. NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was, zo'n beetje, dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van, dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
12: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door Off Projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw... met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne is vannacht opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het vermoeden is dat de 2 veehandelaren samenwerkten. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar nog steeds af en het blijft vanmiddag droog bij 21 tot 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Bees Rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Tickets op operarebels.nl.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde Ganzen. Concreet project. Blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
5: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
6: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
7: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
10: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
11: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
10: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
0: NPO Klassiek.
12: klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Bijtske de Jong.
13: Ja, en goedemiddag. Welkom terug. Ik neem je vanmiddag mee van plaats 187 naar 177 van de klassieke top 400. En dat betekent dat we de komende twee uur heen en weer laveren tussen koor en orkest, orgel en opera, tussen de 18e en de 20e eeuw. Met trouwens opvallend veel werken uit de 19e eeuw. Oftewel, het wordt bont, het wordt wild, het wordt divers, het wordt in een notendop.

0: Soms heb je maar een paar seconden nodig om de muziek te herkennen. Ja, en als je nu toch nog in het duister tast, laat je dan lekker verrassen. De komende 2 uur. Om te beginnen is dit Dvorak.
1: Nummer 187.
0: Zijn opera Rusalka. En dan specifiek de aria Lied aan de Maan. Daarin zingt een waternimf over de gevoelens die ze heeft voor een mensenman. Een onmogelijke liefde, want haar vader heeft het verboden. En terwijl de nimf overloopt van gevoelens van weemoed, van passie, van hartstocht, lucht ze haar hart bij de maan. Nou, veel stemmers op dit werk hebben een sterke voorkeur voor een specifieke uitvoering. Inze schrijft bijvoorbeeld een heerlijke dromerige aria. Vooral de uitvoering van Patricia Janetskova. En Charles roemt de uitvoering van Anna Netrebko. Erik hoort graag een uitvoering van de, ik citeer, legendarische Lucia Pop. En Joris laat weten, ik vind vele versies mooi, maar die met Philip McCann op cornet springt er echt uit. En voor Monique en Gijs is René Fleming de perfecte zangeres voor deze aria. Tja, we moesten kiezen.

0: ook vaak gebruikt in films. Deze aria Lied aan de Maan uit de opera Rusalka van Antonín Dvořák. Een opera uit 1901. Je hoorde een uitvoering door René Fleming en het London Symphony Orchestra onder leiding van Georg Solti. Ja, en we blijven even bij opera. De opera waar Wagner vanaf 1856 drie jaar mee bezig is geweest. Wagner was toen eind 40 en nooit echt gelukkig geweest in de liefde. Hij zat al 20 jaar in een slecht huwelijk, er waren geldzorgen. Hij en zijn vrouw leefden regelmatig apart van elkaar en ze hadden allebei affaires. Zijn eigen ongelukkige liefdesleven zette Wagner aan tot het schrijven van een opera over een onmogelijke liefde. Die tussen Tristan en Isolde. Twee jonge verliefde mensen die hun gevoelens voor elkaar de vrije loop lieten na het drinken van een toverdrank. Er is wel één complicerende factor. Isolde is voorbestemd voor Tristans oom, koning Marke. Nou, dat kan niet goed aflopen en dat doet het ook niet. Hun liefde wordt ontdekt en Tristan laat zich dan opzettelijk dodelijk verwonden. Hij vraagt als stervend aan Isolde of zij hem misschien wil volgen in de dood. En dat doet ze. En dat levert een geweldige 4,5 uur durende opera op. Je hoort een één stuk uit
1: nummer 186.

0: onfatsoenlijk en kwalijke verheerlijking van sensueel genot. Dat is wat de kranten schreven over de opera Tristan und Isolde na de première. Nou, daar denken een heleboel muziekliefhebbers wereldwijd nu wel anders over. Dit was een instrumentale versie van Voorspiel en Liebestod uit Tristan und Isolde van Richard Wagner. Door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Maris Janssons.
1: Nummer 185.
0: Geef ons vrede. Het is een roep, een wens van alle tijden. En ook nu helaas nog actueel. Mendelssohn componeerde zijn Verleih uns Frieden, Geef ons vrede, in 1831, in een tijd dat hij zich verdiepte in Lutherse koralen. Het is uitgegroeid tot een geliefd koorwerk en veel van de mensen die erop hebben gestemd, hebben het ooit zelf gezongen. Zo ook Peter.
2: Verleih uns Frieden, Knetlief, is mijn lievelingsnummer om te zingen. Heb het al met diverse koren gezongen. Bij mijn afscheid als zanger van Kamerkoor Amor Vincit in Utrecht-Ogenal hebben zij dit stuk voor mij gezongen. Het werk ontroert mij enorm. Soms heb ik moeite om het droog te houden. Het zal te zijn de tijd ook te horen zijn op mijn uitvaart. Zo'n mooie melodie en indrukwekkende tekst. Het is een bede aan God om vrede. Als je nu om je heen kijkt in deze wereld, dan is die bede hard nodig.

0: Verleih uns Frieden gnädiglich. Muziek van Felix Mendelssohn. Ja, er komen heerlijke reacties binnen van luisteraars die van de top 400 aan het genieten zijn. In de tuin, in de auto, op het werk. En ik ben wel benieuwd, waar luister jij naar de top 400? Laat het me weten, stuur een bericht via de NPO Luister-app.
1: De klassieke top 400. Met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Het is natuurlijk eigenlijk onmogelijk om uit die ontzettend rijke muziekgeschiedenis, die ontelbare hoeveelheid klassieke stukken, te kiezen welk werk een stem verdient en welke niet. Je hebt zelf 2 weken geleden misschien ook enorm zitten wikken en wegen, twijfelen, schaven, schrappen, voordat je je stem hebt uitgebracht. Nou, als ik de stemmotivaties lees bij de stukken die de top 400 hebben gehaald, dan valt me op dat bij de keuze voor een bepaald stuk vaak een persoonlijk verhaal hoort. Bijvoorbeeld dat je het werk zelf hebt gespeeld of gezongen, dat het klonk op de begrafenis van een dierbare, of dat het stevast werd gedraaid in de auto op lange vakantieritten. Het volgende werk uit de top 400 is voor zowel luisteraar Arja als luisteraar Wim een stuk dat onlosmakelijk is verbonden met hun huwelijksdag. Arja schrijft: dit werd bij onze bruiloft 50 jaar geleden in de kerk gespeeld. En Wim laat weten: prachtige toccata, die nu bijna 39 jaar

0: Verlei uns Frieden gnädiglich. Muziek van Felix Mendelssohn. Ja, er komen heerlijke reacties binnen van luisteraars die van de top 400 aan het genieten zijn. In de tuin, in de auto, op het werk. En ik ben wel benieuwd, waar luister jij naar de top 400? Laat het me weten, stuur een bericht via de NPO Luister-app.
1: De klassieke top 400. Met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Het is natuurlijk eigenlijk onmogelijk om uit die ontzettend rijke muziekgeschiedenis, die ontelbare hoeveelheid klassieke stukken, te kiezen welk werk een stem verdient en welke niet. Je hebt zelf 2 weken geleden misschien ook enorm zitten wikken en wegen, twijfelen, schaven, schrappen, voordat je je stem hebt uitgebracht. Nou, als ik de stemmotivaties lees bij de stukken die de top 400 hebben gehaald, dan valt me op dat bij de keuze voor een bepaald stuk vaak een persoonlijk verhaal hoort. Bijvoorbeeld dat je het werk zelf hebt gespeeld of gezongen, dat het klonk op de begrafenis van een dierbare, of dat het stevast werd gedraaid in de auto op lange vakantieritten. Het volgende werk uit de top 400 is voor zowel luisteraar Arja als luisteraar Wim een stuk dat onlosmakelijk is verbonden met hun huwelijksdag. Arja schrijft: dit werd bij onze bruiloft 50 jaar geleden in de kerk gespeeld. En Wim laat weten: prachtige toccata die nu bijna 39 jaar geleden klonk tijdens het verlaten van de Engelse kerk op het Begijnhof na onze huwelijksinzegening. Dit is van Johann Sebastian Bach de Dorische toccata en fuga.
1: Nummer 124.

0: Ton Koopman speelde deze Dorische toccata en fuga van Johann Sebastian Bach. En ik vroeg net, waar luister je eigenlijk naar de klassieke top 400? Nou, er komen heel veel reacties om binnen. En zeker niet alleen maar vanuit de auto of op werk. Maarten schrijft bijvoorbeeld, ik luister vanaf zee. We varen nu richting Rotterdamse haven. Irene die schrijft, strijken is niet echt mijn hobby, maar met de heerlijke strijk en andere klanken die in mijn woonkamer door de luidsprekers klinken, gaat het me lukken deze stapel te overwinnen. En Neline laat weten, mijn man heeft twee oude vrienden op bezoek. Ik hoor ze af en toe bulderen van het lachen. Ik heb me teruggetrokken, lekker in de serre.
1: Nummer 183.
0: Fiasco, dat is het woord dat Bellini gebruikte in een brief aan een vriend na de première van zijn opera Norma. Bij de première was het publiek niet enthousiast en ja, Bellini zelf eigenlijk ook niet. Maar het kwam goed. Na de tweede uitvoering was de reactie uit de zaal wel positief. En nu mag Bellini ook best trots zijn met een mooie notering in de top 400.

0: Maria Callas als Norma in de aria Casta Diva. In de opera Norma van Bellini. Ja, gaan we weer een stukje verder. Gisterochtend liet ik van de 20e eeuwse Britse componist Ray Vaughan Williams Fantasia on Greensleeves horen. Een fantasie gebaseerd op het bekende volkswijsje Greensleeves. Nou, Ray Vaughan Williams staat er nog een keer in de lijst met zo'n fantasie over een bestaand eeuwenoud thema, maar dit keer gebruikte hij een melodie uit de 16e eeuw van Thomas Tallis. Ray Vaughan Williams goot die melodie in een 20e eeuws jasje en maakte er een compositie van voor twee strijkorkesten en een strijkkwartet.
1: Nummer 182.

0: Symphonia of London speelde onder leiding van John Wilson. Fantasia on the theme by Thomas Tallis. Muziek van Rafe Vaughan Williams.
1: De klassieke top 400. Met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Heb je nou Maurice Durufle op je bingo kaart staan, dan is dit het moment om scherp te zijn. Hij staat namelijk maar één keer in de top 400, dus dit is je enige kans om hem af te strepen. En als je denkt, waar heeft ze het over? Kijk dan even op npoklassiek.nl/bingo. Niet zo gek trouwens dat Durufle er maar één keer in staat, want er zijn ook maar heel weinig stukken van hem bewaard gebleven. Maurice Durufle was extreem kritisch en vernietigde zelf alles waar hij ook na eindeloos verbeteren niet 100% tevreden over was. Zijn Requiem uit 1947 is één van de 14 stukken van hem die zijn overgebleven.
1: Nummer 181.

0: zelf gezongen en dan komt het aan. Dat schrijft Trace Wissenburg over dit requiem van Maurice Duruflé. Je hoort een uitvoering door de Gents en Erwin Wiersinga op orgel.
1: Nummer 180.
0: Net als Maurice Duruflé komt ook Christoph Willibald Gluck maar één keer voor in de klassieke top 400. En wel met zijn opera Orfeo et Euridice. Niet te verwarren met de opera L'Orfeo van Monteverdi. Die staat ook in de klassieke top 400 en gaat over hetzelfde tragische, mythologische liefdesverhaal van Orfeo en Euridice. Je weet wel, over Orfeo die zijn overleden geliefde Euridice terughaalt uit de onderwereld, voor haar uitloopt en dan tegen zijn belofte aan de goden in toch even omkijkt om zeker te weten dat ze hem volgt. Het was zo'n anderhalve eeuw na Monteverdi toen Gluck, 48 jaar oud, zijn Orfeo et Euridice schreef.

0: Andrea Scholl als Orfeo in de aria Che farò senza Euridice. Muziek van Christoph Willibald Gluck.
1: Nummer 179.
0: Bijna 2 uur duurt de Canon Pocajane, die Arvo Pärt eind jaren 90 componeerde. Een monumentaal koorwerk. Boete Canon betekent het letterlijk, Canon Pocajane. En Pärt baseerde het op een oude Slavische religieuze tekst over boetedoening. Nou vind ik dat woord boetedoening altijd wat naar en ongezellig klinken. Maar het gaat hier om inkeer. Je kijkt naar jezelf, je erkent wat je verkeerd hebt gedaan, vraagt om vergeving en probeert als mens opnieuw te beginnen. En dat is ook het effect dat luisteren naar Canon Pocajane op veel luisteraars heeft. Zoals luisteraar Anke het verwoordt: de muziek van Pärt brengt me altijd naar iets in mezelf waar ik geen woorden voor heb. En Regina schrijft: enorme opening voor inkeer als ik luister.

0: Een fragment uit Canon Pokajanen van Arvo Pärt. Hier gezongen door Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Royce. Wie rijdt er zo laat door nacht en wind? Het is de vader met zijn kind. Zo begint het beroemde gedicht Erlkönig van Goethe. De jongen is doodziek. Zijn vader houdt hem stevig in zijn armen, zittend op een paard. En ze gaan zo snel mogelijk richting huis. De jongen ijlt en in zijn koortsdromen ziet hij de dood. In de gedaante van de elfenkoning. Lief kind, kom met me mee. Zo probeert de elfenkoning hem te lokken. Dan speel ik leuke spelletjes met jou. En als het doodsbange kind niet meewerkt, dreigt de elfenkoning geweld te gebruiken. Het loopt niet goed af. Vader en zoon bereiken hun bestemming, maar in de armen van vader is het kind dood. Schubert is een van de componisten die dit gedicht op muziek zette en hij deed dat op een weergaloze manier.
1: Nummer 178.

0: een fragment uit Canon Pokajanen van Arvo Pärt. Hier gezongen door Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Royce. Wie rijdt er zo laat door nacht en wind? Het is de vader met zijn kind. Zo begint het beroemde gedicht Erlkönig van Goethe. De jongen is doodziek. Zijn vader houdt hem stevig in zijn armen, zittend op een paard. En ze gaan zo snel mogelijk richting huis. De jongen ijlt en in zijn koortsdromen ziet hij de dood. In de gedaante van de elfenkoning. Lief kind, kom met me mee. Zo probeert de elzenkoning hem te lokken. Dan speel ik leuke spelletjes met jou. En als het doodsbange kind niet meewerkt, dreigt de elzenkoning geweld te gebruiken. Het loopt niet goed af. Vader en zoon bereiken hun bestemming, maar in de armen van vader is het kind dood. Schubert is een van de componisten die dit gedicht op muziek zette en hij deed dat op een weergaloze manier.
1: Nummer 178.

0: 18 was Schubert toen hij dit schreef. Waarschijnlijk op een middag in een paar uur tijd. Je hoorde Erlkönig van Franz Schubert, uitgevoerd door Konstantin Krimmel en Amil Bouchakevitch.
1: Nummer 177.
0: Beethoven schreef 16 strijkkwartetten. En van al die strijkkwartetten was één specifiek deel hem het meest dierbaar. En dat is het vijfde deel, Cavatina, uit het 13e strijkkwartet. Nooit heeft mijn eigen muziek zo'n indruk op mij gemaakt, zei Beethoven zelf over die muziek. Zelfs het navoelen ervan kost mij steeds weer een traan. En heel veel luisteraars zijn het met Beethoven eens. Het mooiste ooit gecomponeerd, schrijft Theo. En mooiere muziek bestaat niet, aldus Fred. Je hoort eerst 2 minuten een ander deel uit datzelfde strijkkwartet. En daarna komt dat mooiste deel der delen, Cavatina.

0: Artemis Quartet speelde Cavatina, het vijfde deel uit strijkkwartet nummer 13 van Beethoven. En daarvoor hoorde je ook het tweede deel uit datzelfde kwartet. Ja, en Hans Hafmans is de studio binnengelopen met deze mooie muziek op de achtergrond.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, ik hoorde je net zuchten iets van...
1: Dit is het einde aller dingen. Dit is eenzame eilandmuziek. Dit zou ik meenemen. Deze laatste 5-6 strijkkwartet. Het is een wereld, een kosmos op zich.
0: Het mooiste hebben we eigenlijk nu gehad. Maar we gaan toch door.
1: Nou, we krijgen meer Beethoven zometeen. De derde symfonie, de Eroica en de Pathetique, de pianosonate. En we krijgen de Grand Partite van Mozart. En we krijgen delen uit Das Wohltemperierte Klavier van Bach.
0: Nou,
1: dus
0: dat wordt ook genieten. Hans neemt ons zometeen mee van de nummer 176 tot 165 van de klassieke top 400. Heel veel plezier daarbij zometeen met Hans Hafmans.
2: De klassieke top 400. NPO Klassiek. Vrijdagavond hoor je de nummer 1 van de klassieke top 400. Maar het feest is daarna nog niet voorbij. Sluit de week in stijl af met het klassieke top 400 concert. Live vanuit Tivoli Vredenburg nog één keer de mooiste en meest geliefde hoogtepunten. Gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest. Kijk en luister mee naar het klassieke Top 400 concert. Vrijdag vanaf 8 uur hier op NPO Klassiek.
3: Ster. De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
2: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
4: 65 jaar Vrienden van het Lied. Zondag 18 oktober, Pruis Tivoli Vredenburg van kleur, klassieke klanken en klinkende stemmen. Vier het mee, Vrienden van het Lied. Kijk voor meer info op tivolivredenburg.nl.
2: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
5: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
9: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
10: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
9: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
10: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
11: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
12: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast in Hogeveen hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. 1 van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook 10 panden doorzocht. De politie onderzocht 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, die ze om lieten smelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
5: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
4: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
5: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
6: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
7: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk. Van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Müller Museum. Mis het niet.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
0: Klassiek. De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Hans Hafmans.
10: Ja, de vraag wordt het nou met de dag mooier, deze top 400. Hoe hoger we komen, ik weet het niet. Maar in ieder geval de komende 2 uur zit het bommetje vol met meesterwerken. Waaronder dit.

0: Dat en meer. En we beginnen met...
1: Nummer 176.
0: Dit wiegelied van Arvo Pärt leerde ik kennen bij het kantoor waar ik destijds lid van was. Het Kamerkoor, liever gezegd. Buiten kantoortijden. Ik lees het verkeerd. Sindsdien zing ik het regelmatig voor mijn dochter, voor het slapen gaan. Zegt Ilse Riesebos uit Ermelo. Etst wiegeliedje van Arvo Pärt. Montserrat Figueras, Ariane Saval, sopraan en Hesperion 21, geleid door Jordi Saval.

Kus Kus Kaliki, Ests wiegelied van Arvo Pärt, Montserrat Figueras en Ariane Saval zongen, Hesperion 21, kleine bezetting, onder leiding van Jordi Saval.

0: nummer 175.
1: De derde van Beethoven is, samen met de achtste, een van mijn waddensymfonieën, die mij, waar ik ook zit, terugvoeren naar die prachtige waddeneilanden. Van Ameland ben ik gek op, met schitterende natuur, mooie en bijzondere vogels en een rijke historie. Beethoven verklankt erin voor mij de wijsheid van de verschillende landschappen die je op die eilanden treft en het samenspel van die landschappen met licht, wind en wolken.
2: De associaties van Thijs, de Wadden en Ludwig van Beethoven. De achtste, hier in dit geval de derde, de Eroica, op plek nummer 175. Het begint het eerste deel, Beethoven valt met de deur in huis. Dan slaan we het tweede deel over, gaan we meteen naar het derde deel, Scherzo. Het symfonieorkest van de Beierse Omroep, geleid door Maris Janssons.

0: De geweldige opening en dit derde deel scherzo uit de derde symfonie, de Eroica van Ludwig van Beethoven, door het symfonieorkest van de Beierse Omroep, geleid door Maris Janssons. Peter Vreugdenheel naar de studio. Dit is toch wel de meest spectaculaire symfonie van Beethoven. Waarvan akte?
1: Nummer 174.

0: sopraan Barbara Bonney en jonge sopraan Anthony Way in dit Pie Jesu uit het requiem van Andrew Lloyd Webber. Terug naar Loutie van Beethoven.
1: Nummer 173.
0: Dit vind ik een van de mooiste pianosonates, maar ja, het had ook de Sturm of Appassionata kunnen zijn als ik meer dan 20 mocht opgeven. Misschien treurig, Jan van Rensselaer uit Tiel, maar je koos wel voor deze pathetiek en die is prachtig inderdaad.

0: Pianosonate nummer 8, de pathetiek van Ludwig van Beethoven. Pianist Maria João Pires. Paul appt naar de studio. Hoi Hans, ik heb tijdens de klassieke top 400 aanstaan en hoor net het Pier Jesu van Lloyd Webber. Die mocht ik een jaar of 6-7 geleden aankondigen met jou in mijn Saab 95. Grappig. Succes deze week. Ik weet het nog goed, Paul. Dat was in Noord-Limburg met de stembus. De oude Volkswagen die nog zo stonk. En ik stapte bij jou op een tochtige en vochtige station, benzinestation. Heel vroeg in de ochtend, was naar. En ik zeeg neer in die prachtige fauteuil in jouw Saab. We hebben het inderdaad heel even gehad over Lloyd Webber. Maar toen ons item voorbij was, spraken we uitgebreid over onze liefde voor Zweedse auto's. Maar dat geheel terzijde.
1: Nummer 172.

0: Een oud-Catalaans liedje, Het gezang van de vogels. En Pablo Casals heeft het lang geleden bewerkt richting de cello. En hier een recente opname, cellist Ariët Krijg en de Duitse Staatsfilharmonie Rijnland Pfalz, geleid door Gustavo Gimeno.
1: De klassieke top 400 met Hans Hafmans op NPO Klassiek. Nummer 171.
0: Georg Friedrich Händel. L'allegro, il penseroso et il moderato. De gemoedstoestanden van een mens. L'allegro vrolijk, il penseroso overdenkend en moderato het moderate midden. Het ideale midden aan het slot van Händels mooie oratorium. Duet tussen tenor Mark Padmore en sopraan Lucy Crowe, As Steals the Morn.

0: Met eenvoudige middelen raakt hij meteen het hart, Georg Friedrich Händel. Daarom was Mozart zo'n groot liefhebber. Daarom was Beethoven zo'n groot bewonderaar van de muziek van Georg Friedrich Händel. As Steals the Morn, het prachtige duet tegen het slot van L'Allegro, Il Penseroso et Il Moderato van Georg Friedrich Händel. Mark Padmore, tenor, Lucy Crowe, sopraan. The English Concert, geleid door Andrew Menzie.
1: Nummer 170.
0: We gaan naar de filmmuziek van Ennio Morricone voor de film Nuovo Cinema Paradiso. En dit is de motivatie van Luc.
2: De nostalgie spat er vanaf bij deze muziek. Het feit dat zijn zoon Andrea het thema heeft bedacht voor de Love Theme, dat Ennio Morricone verder heeft uitgewerkt, is een prachtige samenwerking voor een film die bestaat uit een sterke vader-zoonrelatie. De muziek Love Theme for Nata, die niet in zijn volledigheid te horen is in de film, maar wel op het album, is verreweg mijn favoriet. Zo betoverend en sterk.

0: Liefdesthema uit de film Nuovo Cinema Paradiso van Ennio Morricone. Violist Lisa Batiashvili, cellist Maximilian Hornung. En het Radio Symfonieorkest van Berlijn onder Nicolas Rajveli. Het is bijna 17:15. Dit is de klassieke top 400.
1: Nummer 169.
0: De mooiste muziek voor blazers ooit geschreven. Ik heb het vele malen op bassethoorn gespeeld. Schrijft Hans den Hartog uit IJsselstein. Ja, de Gran Partita is inderdaad wel een Mount Everest onder de blaasmuziek. Nederlands blazersensemble met delen daaruit, een paar delen. Deel 3, deel 4 en het slotdeel, deel 7.

0: Prachtige live-opname van deze partita, Grand Partita van Wolfgang Amadeus Mozart. Het Nederlands Blazersensemble speelde. Ja, die film, hè, die komt weer naar boven. Kjell uit Den Haag en ook Winston hebben dezelfde herinnering. Winston schrijft: ik denk bij dit werk toch altijd aan die onsterfelijke scène uit Amadeus, waarin Salieri, glansrol van F. Murray Abraham, deze muziek beschrijft. Eigenlijk was die film voor mij op veel gebieden een eerste introductie met het prachtige, omvangrijke oeuvre van Mozart. En iets meer dan alleen die Eine kleine nachtmuziekplaat die mijn ouders hadden. Ja, die film heeft veel veroorzaakt.
1: Nummer 168.

0: De setting die John Cameron maakte van de Nimrod-variatie uit de Enigma Variations van Edward Elgar door Voetjes Eet. Ebt, Wim, hoe kan deze zo laag staan? Absoluut top 10. Nou, wees gerust, Wim, hij komt zeker langs de Enigma Variations van Edward Elgar geen top 10, net erbuiten, op 13, aanstaande vrijdag, net na de klok van 5 uur.
1: Nummer 167.
0: Dit is je dagelijkse ontbijt achter de piano. Een studiesessie zonder het woordtemperierde klavier is geen studiesessie. Schrijft een toegewijde Jochem de Goeij uit Meteren. Dat is woordtemperierde klavier van Johann Sebastian Bach. Pianist Angela Hewitt met de eerste prelude en fuga in C groot. En de tweede set in C klein, C mineur.

Angela Hewitt met prelude en fuge nummer 1 en 2. C groot, C klein, C majeur, C mineur. Uit het eerste boek Wohltemperiertes Klavier van Johann Sebastian Bach. Voor de liefhebber nog een stukje clavecimbal. Het instrument waarvoor Bach deze cyclus schreef.

0: Verderop in boek 1, Wohltemperiertes Klavier van Johann Sebastian Bach, Prelude en Fuga in E groot, door clavecinist Trevor Pinnock. Het is 7:10 geweest. Dit is de klassieke top 400.
1: Nummer 166.
0: Deze muziek neemt je mee en geeft je het gevoel dat je naar de hemel opstijgt, schrijft Jude uit Atlanta, Georgia, Verenigde Staten. Leuk dat je luistert. Dank voor je reactie, Jude. Handel, Coronation Anthem, Zadok the Priest.

0: Verderop in boek 1, Wohltemperiertes Klavier van Johann Sebastian Bach, prelude en fuga in E-groot door clavecinist Trevor Pinnock. Het is 7:10 geweest. Dit is de klassieke top 400.
1: Nummer 166.
0: Deze muziek neemt je mee en geeft je het gevoel dat je naar de hemel opstijgt, schrijft Jude uit Atlanta, Georgia, Verenigde Staten. Leuk dat je luistert. Dank voor je reactie, Jude. Handel, Coronation Anthem, Zadok the Priest.

0: Kroningsgezang, Coronation Anthem, Zedok the Priest van Georg Friedrich Händel. Rias Kammerkoor, Academie voor Automuziek Berlin, dirigent Justin Doyle.
1: Nummer 165.

Albert uit Delft schrijft: ik was in 1975 figurant in de film Soldaat van Oranje. In Wassenaar als bakker die met een bakkerskar door de straat liep. In Rotterdam als scheepsmanning van het schip waarop Erik uit Nederland wilde vluchten. En in Den Haag bij de Kloosterkerk bij het uitzwaaien van Nederlanders die voor Duitsland gingen vechten. Die film staat dus in mijn geheugen gegrift. Heel leuk om dan de themamuziek weer te horen en alles weer met te herinneren, schrijft Albert uit Delft. Nou, nog een stukje dan.

0: Oh My Heroes uit Soldaat van Oranje. Componist Rogier van Otterlo. Hij leidt het Metropoolorkest. Ab, dezelfde vraag als maandag.
1: Ja.
0: Bij Johan de Meijden, want die had je ook al gespeeld.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ken je deze?
1: Die ken ik wel, maar nog nooit gespeeld. Ja, nee. Wel van genoten. Maar er zit ook geen tuba-partij in deze.
0: Dat is slecht van Rogier geweest.
1: Dat is jammer. Ja, maar we genieten van de muziek.
0: We missen de bodem gewoon. Ja. Die grote tuba. wat krijgen we voorgeschoteld door jou zo meteen?
1: In ieder geval muziek waarbij je een extra trui wil aantrekken. The Cold Song van Henry Purcell komt voorbij. Maar we beginnen zo meteen in het broeierige Buenos Aires. Met een heerlijke langzame tango van Astor Piazzolla.
0: En ik zie ook kanonnen.
1: Vuurwerk. Ja, inderdaad. Moest ik ritmisch iets doen met knaletjes of zo. Maar dat
0: kwam al een appje vol verwachting binnen, net een half uur geleden.
1: Ja.
0: Dus goed, de komende 2 uur met Ab Nieuwdorp. Het feest gaat door.

0: De klassieke top 400. NPO Klassiek, podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer
1: klassiek. Deze week de Matthäus-passion van Johann Sebastian Bach. Over liefde, schuld, het krakende kruis en het gapende gat van de hel.
2: Hij heeft gewoon een gereedschapskistje.
3: Juist.
2: Alleen de manier waarop hij al die elementen uit zijn gereedschapskistje haalt en bij elkaar voegt, ja, dat maakt dat we dit stuk na 300 jaar nog steeds
3: prachtig vinden.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Ster. We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
0: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
6: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
8: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
10: Probeer ED Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken. Omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
1: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Saudi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 jaar zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
3: Sensatie. Sensatie zoeken.
4: Ja. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
3: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
1: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers in Hoogeveen geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
10: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
11: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
14: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
13: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Tickets op operarebels.nl.
0: NPO Klassiek. De klassieke top 400.
15: De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Ab Nieuwdorp.
16: Heel goede avond, hartelijk welkom. We gaan de komende uren van nummer 164 naar nummer 154. En in een fijne, compacte collage klinkt dat als volgt.

0: allemaal op de avond van dag 3 van de top 400. En we zitten inmiddels ruim boven de helft. Van 164 dus naar 154. 11 stukken, 10 nationaliteiten. Van een tango uit Buenos Aires tot het noorder ligt boven Noorwegen. Er komt een kou voorbij die je tot in je botten gaat voelen. Een ruimteschip, een opera die begint met het einde. En een stuk dat Bach leende van Vivaldi. En die had het weer in Amsterdam laten drukken. Maar eerst een werk van de Argentijn Astor Piazzolla. Ans de Visser uit Hoge Heide schrijft erbij dat het haar heerlijk lijkt om op deze tango te dansen, maar ze is daar net iets te introvert voor. Nou, Ans, ik heb goed nieuws voor je. Astor Piazzolla die kreeg in Buenos Aires jarenlang het verwijt dat je op zijn tango's überhaupt niet kon dansen. Hij schreef ze om naar te luisteren. En traditionalisten noemden hem zelfs de moordenaar van de tango. In dit geval gaat het om Oblivion, vergetelheid, geschreven in 1984 voor een Italiaanse film. En Aart van der Horst uit Pieter Zeil hoort er een mens in die met zichzelf in gesprek is. Over verlies, over het waarom, maar ook over berusting. En Ingrid Korver uit Utrecht houdt het nooit droog bij dit werk. 11 jaar staat het jaar in jaar uit in de lijst. En dit jaar dus op
1: nummer 164.

0: het nadijnen, natrillen van de bandoneon. En ook bespeeld door Astor Piazzolla, samen met de Orchestra Milano, te horen in zijn Oblivion.
1: Nummer 163.
0: En daarop staat het pianoconcert nummer 23 van Wolfgang Amadeus Mozart. René Verfaye uit Amsterdam schrijft: ben al een lange tijd bezig om het tweede deel op piano in te studeren. Ben onderweg, maar het eind is nog niet in zicht. Vooral het melancholische in dit deel spreekt me erg aan. En dat melancholische spreekt ook Jochem van Abel uit Vlaardingen erg aan. Het ene deel is heel lichtvoetig. In het andere deel brengt het tranen bij je naar boven. Laten we beginnen met dat tranenopwekkende deel. Tweede en daarna derde. En het wordt gespeeld door Leif Uwe Ansnes en het Mahler Chamber Orchestra.

hoorde de chaconne uit King Arthur van Henry Purcell. King Arthur dit jaar op nummer 162. Koning Arthur, de legendarische vorst van de Britten met zijn zwaard Excalibur en zijn tovenaar Merlijn. Of hij ooit echt heeft bestaan, weet niemand. Maar in 1691 maakte Henry Purcell en de dichter John Dryden er een groot muziektheaterstuk van. Geen ridders van de ronde tafel en geen heilige graal, maar een strijd tussen de Britten en de Saksen. Met natuurlijk tovenarij, geesten en ook nog een blinde prinses. En in dat stuk zit ook een scène die massaal ons allemaal heeft geraakt. Luisteraar Olga Minkema uit Lelystad schreef erbij: ik ben een beetje verslaafd aan The Cold Song. Ze sloeg achterover toen ze het voor het eerst hoorde. Wat een vondst, schrijft ze, en dat is het ook. Cupido, die wekt de geest van de kou uit zijn bevroren slaap. En Purcell laat hem letterlijk klappertanden. Elke lettergreep trilt, de strijkers bibberen mee. En Suzanne uit Darthuizen voelt die kou door merg en been gaan. En dan die laatste regels, je hoort ze zo meteen. Let me freeze again to death. Laat me alsjeblieft weer bevriezen richting permafrost. Maar voor we een extra trui gaan aantrekken bij die cold song, eerst iets warmers. De aria Fairest Isle. In dat stuk zingt Venus, de godin van de liefde, een lofzang op Brittannië. Ze is namelijk van plan haar eigen eiland, Cyprus, te verlaten en voorgoed in Engeland te gaan wonen. Het mooiste eiland van allemaal. Het beloofde land van de liefde.

0: Misschien ook wel een van de mooiste uitvoeringen van de Cold Song. Met ademwolkjes uit de mond van countertenor Andrea Scholl. Academia Byzantina, onder leiding van Stefano Montanari. En daarvoor ook Andrea Scholl in Fairest Isle. Dat allemaal uit King Arthur. En ja, Harold Munneke uit Leiderdorp, die merkt nog op. Die Cold Song werkt net zo goed als een airconditioning, ja. En er komen zoveel leuke reacties bij ons binnen. Dat kan je ook doen via de NPO Luister-app. We lezen alles. We vinden het ontzettend leuk om van je te horen waar je luistert, waar je op verheugt. Laat je horen via die NPO Luister-app. En dan gaan we nu door met voor veel luisteraars buitenaards mooie muziek van een inmiddels 94-jarige componist. Ook nog eens 16 plaatsen gestegen sinds vorig jaar. En die muziek die wordt super mega enthousiast ingeleid door luisteraar Jean-Pierre Kerstens.
1: John Williams en Star Wars muziek hoort wat mij betreft absoluut thuis in de top 400. En iedereen die beweert dat filmmuziek, en zeker die van John Williams, niet thuis hoort tussen de grootste klassieke werken, nou, die snap het dan niet helemaal. Wat mij betreft is John Williams echt de moderne Bruckner, de moderne Beethoven, de maler van onze tijd. Want als dat orkest eenmaal losgaat met dat grote thema, ja, dat is fenomenaal.
2: Nummer 161.

0: delen uit Star Wars van John Williams, ook door hem gedirigeerd. Inmiddels met alle orkesten wel de grote orkest ter wereld, de Berliner en de Wiener onder zijn leiding. Dit was een van de eerste opnames, deed hij met het London Symphony Orchestra. Jawel, veel muziek ook in de top 400 lijst.
1: De klassieke top 400 met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.
0: En dan gaan we nu luisteren naar muziek van Mikis Theodorakis. Mauthausen was een nazi-concentratiekamp in Oostenrijk bij Linz. Griekse schrijver Jacobos Kambanellis zat er gevangen en overleefde het. 20 jaar later schreef hij er gedichten over en zijn landgenoot, componist Mikis Theodorakis, zette ze in 1965 op muziek 4 liederen. En zo ontstond de ballade van Mauthausen. Chris de Jong uit Scharnegoutum vindt het een klassieker die iedereen minstens 1 keer per jaar moet horen, om de muziek, om de teksten of in elk geval voor het bewustzijn. Anneliese wordt er al jaren diep door ontroerd en vindt dat het vaker op de radio moet klinken, vooral in deze tijden. En we horen het eerste lied, Asmaton, het hooglied uit de Bijbel. Een man zoekt in het kamp naar zijn geliefde. Hij beschrijft hoe mooi ze is in haar gewone kleren met een kammetje in het haar. Niemand wist hoe mooi ze was. Maria van Ranturi was nog een tiener toen ze dit voor het eerst zong. En sindsdien is het haar lied. En Yvonne Mollema uit Drochter op Slagen vroeg het ons met 3 keer dank. Alsjeblieft, gezongen door Maria. Alsjeblieft, alsjeblieft. Nou, Yvonne, speciaal voor jou, Maria.
1: Nummer 160.

0: Mauthausen, schrijft Adrie via de NPO Luister-app. Ook door Lisbeth List, zo indrukwekkend mooi uitgevoerd. Ja, en hier dus de stem van Maria Farantouri in het eerste deel, Asma Asmaton, hooglied van Mikis Theodorakis en ook gedirigeerd door de componisten.
1: Nummer 159.

0: is Dubbelboer uit Wassenaar schrijft bij deze muziek. Heel bijzondere, rustgevende muziek uit een tijd waarin alles snel, snel, snel moet gaan. Ook een tijd waar geen tijd is voor reflectie. Maar deze muziek je juist meeneemt in reflectie. En dat was On the Nature of Daylight van Max Richter. Gespeeld door Jess Gillam, trouwens ook collega-presentator, werkt bij de BBC Radio 3. En hier op sopraansax met haar eigen ensemble.
1: De klassieke top 400. Met Ab Nieuwdorp. Op NPO Klassiek. Nummer 158.
0: Ja, La Traviata van Giuseppe Verdi. De opera La Traviata. Hoe die begint? Ja, nou, hij begint met het einde. Ja, de eerste muziek die je zo meteen hoort, de ouverture, is de muziek van Violetta, die sterft. Hoge, breekbare violen als een ademhaling die steeds zwakker wordt. Verdi laat haar lot al horen voordat het doek open gaat. Pas daarna breekt het feest los, want dat is er ook, het feest. Het verhaal is echt gebeurd. De Parijse courtisane Marie Duplessis stierf in 1847 aan tuberculose, 23 jaar oud. Alexandre Dumas maakte er de dame met de camelia's van. En Verdi zag het toneelstuk in Parijs en wist genoeg. La Traviata, de vrouw die van het rechte pad is geraakt. De première in Venetië werd een fiasco. Verdi schreef de volgende dag: lag het aan mij of aan de zangers? De tijd zal het leren. Nou, de tijd heeft het geleerd, al jarenlang vast, ook in de top 400. Luisteraar Marianne Verwij uit Hilversum, die zat in 1968 als vrijwilliger in Wenen en kreeg als bedankje een kaartje voor de staatsopper. Ze was nog nooit in zo'n omgeving geweest en dan die ouverture, onvergetelijk. En voor Marcel uit Harmelen is het de mooiste en indringendste opera aller tijden. En Ronald van Schouwen uit Honselersdijk die wijst op de stemmingswisselingen van Violetta in het eerste bedrijf. Die gaan we ook horen. Eerst dus dat voorspel, dat breekbare voorspel, en dan het feest in Violetta's salon, waar de jonge Alfredo het glas heft, het beroemde drinklied, en daarna blijft Violetta alleen achter. Is dit de liefde? Onzin, zegt ze tegen zichzelf. Sempre libera, altijd vrij wil ik zijn. Maar ondertussen klinkt van buiten de stem van Alfredo, die blijft zingen over de liefde. Ronald heeft gelijk. In één aria twijfelt ze zich van het ene uiterste naar het andere. We horen onder andere Kiri de Canava en Alfredo.

0: uit de eerste acte van de opera La Traviata van Giuseppe Verdi, uitgevoerd door Kira Tekanawa als Violetta, Alfredo Kraus als Alfredo en het Orchestra en Coro del Maggio Musicale Fiorentino onder leiding van Zubin Mehta.
1: Nummer 157.

0: Matthias Havinga speelde twee delen uit het concert voor orgel in A klein, Bach werk en verzagen 593. Ja, dan weet je het al. Het gaat over muziek van ja, The Goat. Volgens Gerard uit Leiden, The Greatest of All Time, heeft niks met een geit te maken. The Goat. En dat is Johann Sebastian Bach. Deze concerten voor orgel enorm gestegen. Vorig jaar nog op 238 en dit jaar op 32. Wacht even, wat ik zei. Nee, 32 stukken gestegen. Heel gestegen. Bach, 157.
1: Nummer 156.
0: Ja, en dat is muziek van de Welsche componist Carl Jenkins. Sarah, die weet wat het is om als alleenstaande moeder te huilen. Schrijft ze bij deze muziek van Carl Jenkins. Willy uit Meliskerken schrijft: alle tranen van de wereld komen samen in het nummer. And the mother did weep. Zo ontroerend en zo alleszeggend. Delen uit Jenkins' Stabat Mater.

0: Ave Verum en daarvoor en The Mother Did Weep uit het Stabat Mater van Carl Jenkins met sopraan, mezzo-sopraan Jurgita Adamonite, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra en het ensemble onder leiding van de componist Carl Jenkins, inmiddels 82 jaar oud, deze Welsche componist. Dank voor jullie appjes via de NPO Luister-app. Henny ligt op zaal, is aan het herstellen van een orthopedische ingreep, voelt zich gesterkt door de muziek, heel veel beterschap. En Maria Jansen, die luistert in Frankrijk in de Chansac naar deze top 400. En Frans zal ook een vleugje zijn in de nu volgende muziek van Tchaikovsky, namelijk de Marseillaise gaat klinken in confrontatie met de troepen van de geallieerden. Je hoort het allemaal in de ouverture 1812. Prachtig ingeleid door Hans Driessen.
1: Tchaikovsky. Tja, ik heb ooit 100 euro verloren in het weddenschap. Dat ging zo. Mijn zoon Joris draaide dit stuk. Ik zeg, aha, de poorten van Kiev. Uit de schilderijen van een tentoonstelling van Modest Mussorgsky, maar in de bewerking van Ravel. Ach, wat kan Ravel toch mooi... Nee, zegt hij, dat is Tchaikovsky. Ik zeg, nee, zeker niet. Dat is Mussorgsky. Pennen voor 100 euro. Het was dus 1812. Laat de kanonnen bulderen.
2: Nummer 155.

0: Jawel, compleet met De Kanonnen. Dit spektakelstuk van Piotr Ilyich Tsjajkovski. Een paar jaar voor de slag bij Waterloo, maar ook tegen Napoleon de geallieerde. In de festivaloeverture 1812, Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado.
1: Nummer 154.
0: Ja, van een nog levende componist. 48 jaar jong is hij, de Noorse componist Ulla Jailo. Maren die schrijft hedendaags klassieke uitstraling. Prachtige uitdaging voor het amateurkoor. Etherische muziek, namelijk Northern Lights, het Noorderlicht.

0: Voetjes eet van de leiding van Barney Smith in Northern Lights van Ula Jailo. Heerlijke rustgevende muziek op weg naar het volgende blok met Jan van Poppel, het blok van Top 400. Jan.
1: Ja, goedenavond. Ja, ik ga zo wel vertellen wat we allemaal gaan doen. Ik wil alleen één ding zeggen, nposklassiek.nl/bingo. Ga daar even heen, heb je nodig zometeen.
0: Bingo!
2: De klassieke Top 400. NPO Klassiek. Vrijdagavond hoor je de nummer 1 van de klassieke top 400. Maar het feest is daarna nog niet voorbij. Sluit de week in stijl af met het klassieke top 400 concert. Live vanuit Tivoli Vredenburg nog één keer de mooiste en meest geliefde hoogtepunten. Gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest. Kijk en luister mee naar het klassieke top 400 concert. Vrijdag vanaf 8 uur hier op NPO Klassiek. NPO Klassiek. Dat voel je.
3: 9 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn, maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
4: Je veux donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
3: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zei premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat mensen op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
11: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
12: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
13: NPO Klassiek. De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Jan van Poppel.
1: Goedenavond. Wat fijn dat je luistert naar deze laatste twee uurtjes van de klassieke top 400 hier op NPO Klassiek. Laat ook vooral even weten in de NPO Luister-app waar je luistert, hoe je luistert, hoe je hond luistert, hoe je poes luistert, al dat soort dingen. Dan kunnen wij samen deze komende twee uur nog even overleven deze avond. Met 9 werken, 1 levende componist, is ook wel eens leuk. We horen Russische, Duitse, Poolse, Amerikaanse, Nederlandse, Oostenrijkse en Franse muziek. En als je nou benieuwd bent naar hoe dat klinkt, nou ongeveer zo.

0: Je hoort het, het gaat alle kanten op. Maar we gaan beginnen met een geweldenaar. Hector Berlioz, Fransman, verslaafd aan opium. Een grillige man, vol perikelen in de liefde. En de favoriet van Maarten Vugs uit Tilburg.
1: Sinds vele jaren ben ik actief als slagwerker. En het bijzondere van het spelen in een blaasorkest is dat in de loop der tijd heel veel verschillende muzieksoorten en muziekgenres voorbij komen. En één keer in de zoveel tijd verschijnt er een muziekwerk op het programma waarbij je denkt, wauw, maar waarom heb ik dit nog nooit ergens in mijn leven gezien, gehoord, geroken, gevoeld, beleefd? En dit overkwam mij bij de Symphonie Fantastique van Hector Berlioz.
2: Nummer 153.

Hector Berlioz met zijn symfonie Fantastique, uitgevoerd door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. Hielke, die app naar de NPO Luisterrep, zegt: ja, ik vind het zo jammer dat jullie altijd weer een bal draaien. En met een bal bedoelt hij dan dit deel van die symfonie Fantastique. Want hij zegt: ja, de symfonie Fantastique heeft zoveel meer te bieden. Sorry Hielke, ja, ik vind het zelf wel heel erg lekker eigenlijk. Roosje die appt: ik heb pauze van mijn repetitie voor de Messiah. Gouden oortjes in en heel even luisteren. Nou, goedenavond, Roos.

Nieltje. En Nieltje die zegt, Jan, wat fijn om je te horen. Wij luisteren in Noord-Frankrijk naar de klassieke top 400 samen met onze 5 chatons die op onze koer zijn grootgebracht door moeder Poes. We genieten van jou en de muziek. Nou, hartstikke fijn, Nieltje. Ja, als je ook even wil laten weten waar je luistert, hoe je luistert en net als Nieltje hoe je Poes luistert, dan ben ik helemaal blij. Laat dat vooral horen in de NPO Luister-app. Ja, gaan wij door met de volgende. Want van fervent gebruiker Berlioz blijven wij in bedwelmende sferen op deze late woensdagavond in de klassieke top 400. Ooit ging ik naar de film Druk, is een Deense film over een aantal leraren die heilig geloven in het feit dat een licht gematigd alcoholpromillage in het bloed bevorderend zou werken voor de lessen. Af en toe een shotje wodka op de wc, dat soort dingen. En in die film, daar zit een scène. Dan dreigt het allemaal helemaal mis te gaan. En een van die leraren, die springt dan achter de piano. En niet alleen de alcohol werkt dan ineens bedwelmend, maar ook deze fantasie voor piano vierhandig. Het is een geweldige scène met geweldige muziek te vinden op plek 152. Proost.

0: kunst met een hoofdletter K, als je het mij vraagt. De fantasie voor piano, vierhandig, van Frans Schubert, Arthur Jussen en Lucas Jussen samen op piano. En Anita die stuurt nog een heel mooi appje in de NPO Luister. Ze zegt, dag Jan, hier Anita, op vakantie in Zwitserland. Ruim 15 jaar geleden zat ik in de auto naar mijn werk en ik hoorde dit stuk van Schubert voor het eerst. Mijn werk was helemaal niet leuk en ik bleef op de parkeerplaats staan om dit prachtige stuk af te luisteren. Het was voor mij heel troostvol en inmiddels heb ik het zelf op mijn pianorepertoire staan. Ja, prachtig verhaal, Anita. Overigens doet deze muziek mij dus ook een beetje denken, ik weet niet of jij dat ook hebt, Anita, maar aan de aria L'ho perduta uit Le nozze di Figaro van Mozart. Hier, heel even luisteren. Kijk, gejat wil ik niet zeggen, maar laten we zeggen dat Schubert waarschijnlijk groot fan was van Mozart. Maar goed, beide mooi, dus ja, dan beter maar goed gejat, toch? Er komen sowieso leuke appjes binnen in de NPO Luister-app. Fem die stuurt, ik luister naar de fantastische top 400 in mijn eigen sauna, waarin behalve helende warmtepanelen ook een radiootje is ingebouwd, die natuurlijk altijd afgestemd is op NPO Klassiek. Heel goed, Fem. Dirk die zegt nog heerlijk liggend in bad luisteren naar de top 400. Geweldige week, dank aan allen die dit mogelijk maken. Ja, het wordt wel heel intiem op deze manier, maar goed. Wouter die zegt, hoi Jan, samen met mijn lieve vriendin Suus spelen we mee met jullie bingo. Ja, dat moet je natuurlijk ook doen. NPOklassiek.nl/bingo weet ons daar te vinden. En hetzelfde geldt voor die NPO Luister-app. Stuur even waar je luistert, met wie je luistert, hoe je luistert. Al dat soort dingen.
1: De klassieke top 400. Met Jan van Poppel. Op NPO Klassiek.
0: En dan zijn we aangekomen bij een componist naar mijn hart. Want hij zei ooit, ik weet niet wat ik doe. En juist dat niet weten maakt het interessant. Ja, dat is toch heerlijk, jongens. Hij nam zichzelf niet te serieus, terwijl hij wel geweldige muziek maakte. We horen niemand minder dan Philip Glass.
1: Nummer 151.

Kindje. Eight, two, three, four.

0: moet een beetje lachen om het appje van Freddy in de NPO Luisterapp. Hij noemt dit stuk van Philip Glass een optelsom. Ja, je hebt in ieder geval tot 8 kunnen tellen, Freddy. De proloog was dit uit Einstein on the Beach van Philip Glass. Gespeeld door het Philip Glass Ensemble onder leiding van Michael Riesman. En die hoorde je op plek 151 in de klassieke top 400. We krijgen ook nog een mooi appje van Stef. Hij zegt, ik luister naar jullie klassieke muziek omdat ik heel blij word. En dan word ik rustig, zeker met mijn autisme, maar ook met mijn verstandelijke beperking. Dit maakt mij weer positief. Nou, fijn Stef. Ik hoop dat we je een beetje positief kunnen houden, ook het komende uur en een kwartier nog, want we hebben nog even eraan. En het blijft een dingetje van die klassieke top 400, vrouwelijke componisten. Er zijn er genoeg, maar in de lijst der lijsten valt het toch tegen. Maar goed, we gaan er naar eentje luisteren. Henriette Bosmans, een geweldenaar. Angelina uit Den Haag, die het lang levende vrouwelijke componisten. Ton uit Wageningen zegt, we kunnen zo ontzettend trots zijn in Nederland op deze vrouw. En Els Kramer uit Amersfoort, die schrijft nog mooie, dromerige en toch krachtige muziek die me iedere keer weet te raken. En Joke Dupri uit Barneveld, die zegt het volgende.
1: Ik ben zo blij dat er eindelijk meer erkenning komt voor de vrouwelijke componisten. En dan mag Henriette Bosmans natuurlijk niet ontbreken. Een pionier voor

0: Ik moet een beetje lachen om het appje van Freddy in de NPO Luisterapp. Hij noemt dit stuk van Philip Glass een optelsom. Ja, je hebt in ieder geval tot 8 kunnen tellen, Freddy. De proloog was dit uit Einstein on the Beach van Philip Glass. Gespeeld door het Philip Glass Ensemble onder leiding van Michael Riesman. En die hoorde je op plek 151 in de klassieke top 400. We krijgen ook nog een mooi appje van Stef. Hij zegt, ik luister naar jullie klassieke muziek omdat ik heel blij word. En dan word ik rustig, zeker met mijn autisme, maar ook met mijn verstandelijke beperking. Dit maakt mij weer positief. Nou, fijn Stef. Ik hoop dat we je een beetje positief kunnen houden. Ook het komende uur en een kwartier nog, want we hebben nog even eraan. En het blijft een dingetje van die klassieke top 400. Vrouwelijke componisten, er zijn er genoeg, maar in de lijst der lijsten valt het toch tegen. Maar goed, we gaan er naar eentje luisteren. Henriette Bosmans, een geweldenaar. Angelina uit Den Haag die het lang leven de vrouwelijke componisten. Ton uit Wageningen zegt, we kunnen zo ontzettend trots zijn in Nederland op deze vrouw. En Els Kramer uit Amersfoort, die schrijft nog mooie, dromerige en toch krachtige muziek die me iedere keer weet te raken. En Joke Dupri uit Barneveld, die zegt het volgende.
1: Ik ben zo blij dat er eindelijk meer erkenning komt voor de vrouwelijke componisten. En dan mag Henriette Bosmans natuurlijk niet ontbreken. Een pionier voor vrouwen in deze mannenwereld. En dan die muziek. Als je bedenkt welke hobbels zij allemaal heeft moeten nemen, dan maakt het dit werk alleen maar sterker, krachtiger en beter. Wat mij betreft is dit de nummer 1 van de top 400.
0: Je hoort de sonate voor cello en piano van Henriette Bosmans.
2: Nummer 150.

Het tweede deel was dat Un poco allegretto uit de sonate voor cello en piano en A-klein moet ik zeggen, niet E-klein, van Henriette Bosmans, Doris Hoogscheid op de cello en Frans van Ruth op de piano. En dan snel door naar niemand minder dan Stravinsky. En wel naar een stuk dat ja, misschien helemaal niet van Stravinsky had moeten zijn eigenlijk. Want de Russische kunstcriticus en balletimpresario Sergei Diaghilev, die vroeg in eerste instantie Anatoly Liadov om de muziek te schrijven voor een nieuw ballet. Maar ja, die was veel te langzaam, die kon eigenlijk helemaal niet zo goed componeren. Dus werd Stravinsky gevraagd, een relatief onbekende componist. Maar ja, na dit stuk niet meer. We vinden hem op plek 149, de vuurvogel.

epische muziek, toch? De vuurvogel van Igor Stravinsky. Hier gespeeld door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Ricardo Chailly. En Remco Akker uit Beverwijk die zegt er nog over: ja, de finale van dit ballet is voor mij de beste manier om uit een sombere bui te komen. Ik kan ook nooit nalaten om mee te dirigeren. Vooral bij die laatste akkoorden. Nou Remco, ik hoop dat je je sombere bui te boven bent gekomen. Gaan wij misschien wel naar de meest sombere muziek in deze klassieke top 400. Want al in 1936 schreef Samuel Barber deze muziek die je nu hoort. En in Engeland werd het door luisteraars van de BBC gekroond tot de verdrietigste muziek op aarde. Ja, dat is nogal een titel. Ik vind het vooral een prachtig stuk. Barber had goud in handen. Maar toch kwam hij pas ruim 30 jaar later in 1967 met een versie voor koor, het Agnus Dei. Ja, of het verdrietiger is dan deze Adagio for Strings, ik heb geen idee. Mooier misschien? Ja, Roland uit Gieten, die vindt in ieder geval van wel. Want hij schreef ons: ik ben niet echt een gelovig persoon, maar ik begrijp wel dat deze muziek als hemels omschreven wordt. Ogen dicht en in een gigantische ruimte gezogen. En hier meezweven op de klanken. Nou jongens, komt-ie op plek 148.

0: Agnus Dei van Samuel Barber. Met Robert Clark als die hele, hele lage bas. Prachtig. Gezongen door het ensemble Voces 8. Er komen sowieso veel appjes binnen weer in die NPO Luister-app. Scotty had gestemd op deze Agnus Dei van Samuel Barber. Hij zegt, vanwege het serene geluid om zo te kunnen zingen is goddelijk. Johan, die heeft er ook op gestemd. Hij zegt, in deze uitvoering klinkt het Agnus Dei ook heel troostrijk. Ja, misschien is dat wel het goede woord, hè? Troostrijk. Lucas heeft bingo. Nou, gefeliciteerd, Lucas. Laat het even weten via npoklassiek.nl/bingo. Jannie zegt, de afgelopen dagen waren mijn topdagen. En Freddy, die noemde ik net een man, maar er kwam een kleine correctie. Ze zegt, haha, ik ben een meisje van 83. Ja, sorry, hè, Freddy. Gaan wij verder met Chopin.
1: Nummer 147.

0: het tweede deel en het derde deel uit het tweede pianoconcert van Frédéric Chopin. Christian Zimmerman op de piano samen met het Pools Festival Orkest. Ton uit Bergijk, die heeft hierop gestemd en die schreef: Chopin raakt mij in al mijn vezels. Ik krijg telkens weer kippenvel als ik het beluister. En MG Luiting, die appte zojuist in de NPO Luisterapp. Hij schreef: goedenavond, ik had op het pianoconcert nummer 1 van Chopin gestemd. Maar deze is eigenlijk ook heel mooi, wist ik niet eens. Dan heb je ook weer wat ontdekt op deze avond. En MG Luiting, morgen op plek 137, morgenochtend, komt het eerste pianoconcert van diezelfde Chopin.
1: De klassieke top 400. Met Jan van Poppel op NPO Klassiek.
0: En dan naar een stuk muziek dat nog nooit zo hoog in de lijst stond. Het is ook niet voor niets de grootste stijger van de hele klassieke top 400 dit jaar. 199 plekken. Een laatbloeier dus. En ja, dat is ook wel passend, want de première was op 19 oktober 1845 in Dresden. Met Wagner als dirigent. Nou, het publiek was niet heel erg enthousiast. Maar Wagner bleef zijn hele leven aan deze opera sleutelen, totdat deze echt niet meer weg te denken was in de klassieke muziek. En ook nog steeds niet is. Want op plek 146 in de klassieke top 400 vinden we Tannhäuser van Richard Wagner.

0: ouverture uit de Tannhäuser van Richard Wagner, uitgevoerd door het Gewandhaus Orkester Leipzig onder leiding van Andris Nelsons. En dat was hem voor vandaag. Zometeen nog de Passaggio Late Night Top 400 special met Karel den Hertog. En morgen om 7 uur het vervolg van de klassieke Top 400 hier op NPO Klassiek. En wij sluiten af met de jazz suites van niemand minder dan Shostakovich op plek 145 en de mooie woorden van Arnold van den Polder. Ik zou zeggen, tot morgen.
1: In de auto heb ik nu de klassieke top 400 aanstaan. De hele dag. Het liefst draai ik er nog een stukje voor om. Maar dat kan niet altijd. Wat ik zo mooi vind aan de klassieke top 400 is dat je in één lijst honderden jaren aan mooie muziekgeschiedenis voorbij hoort komen. Die rust van Bach tot de kracht van Mahler. Genieten van al die mooie oude muziek. Soms zijn ze toch nog verrassend actueel. Dat maakt het voor mij echt een hele mooie lijst.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloïse Davis op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app of via je eigen podcastplatform.
0: NPO Klassiek. Dat voel je.
5: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. Die was georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd daaruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen tienduizenden mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. In Nederland zijn de laatste jaren 6 tot 11.000 huizen gekocht waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten om ze daarna te gebruiken voor zaken als witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen maken zich er al langer zorgen over. Een oplossing is het controleren van inkomensgegevens bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan dat alcoholverbod. Het weer op steeds meer plaatsen regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer en vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door Off Projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.
7: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
8: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
8: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
12: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
11: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
12: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: En ik mag nog een uurtje. De afterparty van de top 400. Ik heb de leftovers meegenomen. En daar is niks mis mee. Het was een rijk gevulde dis vandaag weer. De heerlijkste gerechten werden uitgeserveerd gedurende de dag. Ja, en dan blijft er wel eens iets achter. Een deeltje waar geen tijd meer voor was. Bijvoorbeeld van dat geweldige filmset van Philip Glass. Daar werd vandaag het tweede deel van gedraaid. Maar dat eerste deel, zoveel samengebalde energie in 6 minuten. Dat heb ik meegenomen. Daarnaast valt er bij een top zoveel, ook altijd iets net van tafel. Veel stemmen gekregen, maar net niet de lijst gehaald. Ook daar heb ik iets van meegenomen. En tot slot ontferm ik mij over een eenling die de menukaart bij lange na niet heeft gehaald. Een werk dat 1 stem kreeg, maar wel met een zeer hartstochtelijk pleidooi. Maar ik begin gewoon, zou ik bijna zeggen, met Mozart.

ons eigen Nederlands blazersensemble. En dan een beetje de moderne variant. Dus niet die oude opname van Edouard Waard, die ook prachtig is. Maar dit is een opname van een paar jaar geleden. Het is een live opname en magistraal gespeeld. Het vijfde deel romance uit de Grand Partita. Het was de nummer 169 vandaag gedraaid. Maar niet dit deeltje. Nog een werk dat vandaag langskwam. En ja, dat greep me wel aan. Het is een werk dat past bij deze dag. De top 400 geeft afleiding. Heel veel mensen zijn er blij mee. Staat de hele dag aan op de oortjes, op de radio, tijdens het wandelen, tijdens het werk. En we vinden troost in de schoonheid. En dat is juist op deze dag, 7 oktober, een dag met een zwarte rand. Misschien hebben we dat dan wel harder nodig dan ooit. En Benjamin Britten, een overtuigd pacifist, schreef zijn War Requiem als protest tegen iedere vorm van geweld. En ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog of welke oorlog dan ook, vroeger, nu en in de toekomst. Het stuk was een opdracht van Coventry Cathedral, een 14e eeuwse kathedraal die in de Tweede Wereldoorlog door een Duits bombardement geheel was verwoest, maar uit de puinhopen herrees een nieuwe kathedraal. Precies zoals Britten hoopte dat uit de ruïnes en de wonden die de oorlog had geslagen een nieuwe samenleving kon worden geboetseerd, gebaseerd op mededogen, compassie, liefde, verdraagzaamheid en vooral vrede. Dus het heet een War Requiem, maar het is een ode, een oproep tot vrede. En voor die première in 1962, volop in de Koude Oorlog, had Benjamin Britten 3 solisten op het oog. Eentje uit de Sovjet-Unie, 1 uit Duitsland, de voormalige vijand, en 1 uit Groot-Brittannië, zijn partner. En als dat was een ultiem gebaar van verzoening. En hoewel wereldwijde verzoening vandaag nog altijd ver weg is, blijf ik hopen. En ik hoop dat deze muziek een inspiratie mag zijn.

schitterend deeltje. Klein deeltje uit dat grote, omvangrijke, indrukwekkende War Requiem van Benjamin Britten. Je hoorde Ian Bostridge tenor samen met het orkest en koor van de Accademia Nazionale di Santa Cecilia, onder leiding van Antonio Pappano. Ja, dan gaan we naar Philip Glass. En ja, smaken verschillen. En dat is juist ook leuk aan zo'n lijst, vind ik. Ik ben niet altijd even groot fan van wat Philip Glass heeft geschreven. Hij heeft geweldige dingen gedaan. Soms betrap ik mezelf erop dat ik denk, het klinkt wat gemakzuchtig. Maar dat heb ik niet bij dit werk. Het vioolconcert van Philip Glass. Het is vandaag gedraaid, want het stond hoog in de lijst. Maar niet dit deel. En ik vind juist dat eerste deel ook, waarmee het begint. Het is 6,5 minuut, maar het is zo, ja, de energie, de drive. Een typische Philip Glass, maar wel een van zijn allerbeste werken. En Guidon Kremer is een pleitbezorger, puur zang.

Ja, dit is toch wel lekker. Gidon Kremer, geweldige violist. In het eerste deel uit het vioolconcert nummer 1 van Philip Glass. Het was de nummer 201 vandaag. En dit was nog even nagenieten in de afterparty van de top 400. Ja, en een lijst, een ranking is altijd voer voor discussie. En dat is niet anders bij de NPO Klassiek top 400. Of misschien wel juist bij deze top 400. Want hoe je het ook wendt of keert, er valt altijd iets buiten de boot wat je dan eigenlijk niet begrijpt. Ik vind het leuk als een lijst dynamisch is, in beweging, veranderlijk. En voor mij is die top 400 een vehikel om te vieren hoe rijk de klassieke muziekgeschiedenis is. 800 jaar muziekgeschiedenis, wereldwijd. Voor luisteraars die hun eerste stappen zetten in die wonderlijke wereld van de klassieke muziek. Tot de doorgewinterde luisteraar die niet wegloopt voor een doorwrochte luisterervaring. En dat botst soms, dat geeft wrijving, maar hey, waar wrijving is, is glans. En dat is precies wat deze top 400 doet. Het glanst in al zijn verscheidenheid. En die rijkdom die is dus niet in 400 werken te vatten. En dat blijkt, want wat het ene jaar een plekje heeft veroverd, valt het andere jaar net buiten die top 400. Zoals Margoze mij net appt. Die zegt, helaas heeft het schitterende Weir Island uit de kantate BWV 78 van Bach het dit jaar niet gered om in de top 400 te komen. Vorig jaar wel. En ze baalt er best wel van dat hij het niet gehaald heeft dit jaar. Zou het niet mooi zijn om deze vanavond te draaien? Nou, dat is zeker mooi, want het is toevallig ook nog eens een van mijn favoriete delen uit die Bach-kantates. Daar komt-ie.

Wir eilen mit schwachen, doch ernstigen Schritten. Wij snellen met zwakke, maar ijverige stappen. Ik vind het ook zo'n geweldige tekst. En je hoort het zo goed in de muziek, dat snelle, die snelle stappen, die muziek die voorwaarts gaat. Wat een energie. Het is een duet uit de kantate BWV 78. De kantate heet Jesu, der du meine Seele. Ja, die heeft het dus net niet gered. Nou, volgend jaar weer wel, zou ik zeggen. Wat ik ook leuk vind, om eens te kijken waar mensen op gestemd hebben, waarbij wij ze de enige waren. Een werk nogal verweest, helemaal onderaan bungelend, 1 stem gekregen. Maar toch, een hartstochtelijke liefhebber heeft een pleidooi gehouden. Bijvoorbeeld Marien. Hij schrijft over Szymanowski. Hij zegt: er staat te weinig kamermuziek in de top 400. Het tweede strijkkwartet van Szymanowski is voor mij zo bijzonder omdat het een broeierig, vroeg 20e eeuws idioom verbindt met motieven uit de volksmuziek van Polen. En het stuk wordt ook wel uitgevoerd met een strijkorkest, wat ook aangeeft dat het stuk een symfonische allure heeft in al zijn compactheid.

Voor Marien was dit één van zijn toppers. Het heeft de lijst niet gehaald. Eén stem van Marien dus. Maar volgend jaar, twee stemmen. Want dan ga ik ook op stem. Ik vind het prachtig. Het was het eerste deel uit het tweede strijkkwartet van de Poolse componist Szymanowski. Gespeeld door het Belchor Quartet. Nou, dit stond wel vandaag op de lijst. Het Stabat Mater, er zijn er vele. Pergolesi is wel de hoogst genoteerde. Jenkins hoorde ik vandaag langskomen. Maar dit is nog een deeltje uit het Stabat Mater van Vivaldi.

Ea Mater Fons Amaris, uit het Stabat Mater, vrouw van liefde en genade, wil toch op mijn schouders laden alles wat u lijden doet. Prachtige tekst, al een eeuwenoude tekst en zo vaak verklankt en dat levert zo vaak de allermooiste muziek op. Dit was de versie van Vivaldi met Marie-Nicole Lemieux als alt, samen met het Ensemble Matthäus onder leiding van Jean-Christophe Spinozzi. Het was de nummer 192. Nog één die ik vandaag langs hoorde komen. Ja, het wohltemperierte klavier van Johann Sebastian Bach. Ja, welke kies je dan? De eerste, die is het allerbekendst, die heb ik vandaag gehoord. Maar elke prelude en fuga in een toonsoort, in elke toonsoort, ja, die heeft weer zijn eigen karakter. Bach maakt in die paar minuten.

Ea Mater Fons Amaris, uit het Stabat Mater, vrouw van liefde en genade, wil toch op mijn schouders laden alles wat u lijden doet. Prachtige tekst, al een eeuwenoude tekst en zo vaak verklankt en dat levert zo vaak de allermooiste muziek op. Dit was de versie van Vivaldi met Marie-Nicole Lemieux als alt, samen met het Ensemble Matthäus onder leiding van Jean-Christophe Spinozzi. Het was de nummer 192. Nog één die ik vandaag langs hoorde komen. Ja, het wohltemperierte klavier van Johann Sebastian Bach. Ja, welke kies je dan? De eerste, die is het allerbekendst, die heb ik vandaag gehoord. Maar elke prelude en fuga in elke toonsoort, ja, die heeft weer zijn eigen karakter. Bach maakt in die paar minuten een reis, bekijkt het van alle kanten. Het zijn heerlijke werken. Ik draai het best wel vaak in de opname van Richter, de Russische pianist. Dus ik heb er eentje meegenomen die in G klein uit het eerste boek door Richter.

Ja, dan is de hele prelude en fuga in een mineur toonsoort. Beetje aan de droevige kant. En dan eindigt die toch altijd in het majeur. Dat noem je dan Picardische terts. Dat geeft dan op het eind toch nog een zonnestraaltje. Maar ik vind het prachtig. Het was de 16e prelude en fuga uit Das Wohltemperierte Klavier. Het eerste boek. Bach schreef ook nog een tweede boek. En ik vind het heerlijk om op te zetten. Zeker in deze uitvoering van de Russische pianist Sviatoslav Richter. Ja, en van de ene Richter een paar honderd jaar verder qua tijd naar de andere Richter. Want je hebt ook een componist, Max Richter. Vandaag hoorden we of The Nature of Daylight. Maar ja, daylight is al lang niet meer. We gaan richting middernacht. En dat doen we dan ook met het werk Sleep van Max Richter. In totaal duurt het 1 uur of 8. Nou, precies wat je nodig hebt voor een goede nachtrust. Die ga ik vannacht niet meer halen. Maar het is wel een werk wat hij echt heeft bedoeld om 's nachts op te zetten en om dan met al je verschillende dromen langzaam weg te glijden. Dus tot de boodschappen en de klok van 12 uur hoor je hier Sleep van Max Richter. Hij haalde de lijst dit jaar net niet. Maar hier wel in dit feestelijke uurtje na afloop van een mooie dag. Morgen om 7 uur pakken ze de draad gewoon weer op van de top 400. Nog 2 volle dagen genieten. En straks in de nacht hoor je ook veel van de top 400, maar dan de complete werken. Dus mocht je niet kunnen slapen, ondanks deze muziek van Max Richter, blijf lekker luisteren. En tot de volgende keer.

0: NPO Klassiek. Vrijdagavond hoor je de nummer 1 van de klassieke top 400. Maar het feest is daarna nog niet voorbij. Sluit de week in stijl af met het klassieke top 400 concert. Live vanuit Tivoli Vredenburg nog één keer de mooiste en meest geliefde hoogtepunten. Gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest. Kijk en luister mee naar het klassieke Top 400 concert. Vrijdag vanaf 8 uur hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
2: Ja, kun je blijven staan?
3: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
4: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
1: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
11: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
12: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kruller-Mühle Museum. Mis het niet.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van donderdag 8 oktober. Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht van de klassieke top 400. De mooiste complete muziekstukken uit de top 400 van NPO Klassiek.